0: Max20.nl.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
4: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
5: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
4: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
6: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
4: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
14: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met me.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. KNRM-campagne Be Traceable is gestart om onnodige zoekacties naar surfmateriaal te voorkomen. Katwijkers liggen boven het landelijke gemiddelde van laaggeletterdheid. Er is community art in Hillegom. En er zijn niet veel positieve meningen van inwoners over de komst van Eli Lilly. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen nu om de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uurs bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Aan de Adriaan Morrisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. En het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft aangegeven alcoholreclame in de openbare ruimte ongewenst te vinden. Dat standpunt is ingenomen na vragen van de ChristenUnie en sluit aan bij de deelname van de gemeente Katwijk aan het programma Opgroeien in een kansrijke omgeving. Dat programma richt zich op het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Be Traceable. Het is een nieuwe campagne van de KNRM met andere watersportorganisaties die met name het probleem van verloren surfuitrustingen wil voorkomen. Er zijn veel surfers op het water, zeker nu, en dan gebeurt er wel eens wat. De KNRM vaart regelmatig uit om de surfers te redden, maar als de surfer dan veilig weer op de wal is gebracht, ligt het materiaal vaak nog op zee. Dat betekent dat er een hele zoekactie opgetuigd wordt om het materiaal weer te vinden. En dat hoeft niet nodig te zijn. Daarover vertelt Peter Paschier, vrijwilliger bij de KNRM, meer.
1: Als die persoon op de kant staat, kan hij melden bij de kustwacht dat hij veilig aan de kant is. Dus dat haalt de spoed al van de actie af. Maar het tweede is ook, als daar later een kite of een board of iets anders gevonden wordt, dan weet niemand eigenlijk van wie dat is. Nou, be traceable is eigenlijk maak kenbaar op je bord, op je surfuitrusting, wie jij bent, van dus de eigenaar van het materiaal. Zodat wanneer er iets gevonden wordt, er altijd een link is tussen het materiaal wat gevonden is en de eigenaar. Zodat we kunnen contact op kunnen nemen met die eigenaar. En die eigenaar ten eerste kunnen vertellen, joh, je materiaal is gevonden. Dat scheelt hem ook een paar duizend euro. Maar ten tweede dat wij niet als KNRM uren en uren aan het zoeken zijn naar een surfer die bij dat materiaal hoort, maar die al lang veilig op de kant staat.
2: Ja, Be Traceable is de manier waarop het vorm gegeven wordt, is een sticker, geloof ik, hè?
1: Ja, het zijn twee dingen. Een sticker, die kan je bestellen bij de KNRM. Daar wordt door ons al je gegevens die je opgeeft, worden erop gezet. UV-bestendig, waterbestendig, noem het maar op. Dus dat is een sticker die ook goed leesbaar blijft. Die kan je bijvoorbeeld op je bord plakken. Maar er is ook een soort tag die je kunt hangen. Dit zou je bijvoorbeeld op je kuit kunnen doen. En die tag die heeft een QR-code en die heeft een RFID-chip, waarmee je ook zeg maar de gegevens kunt uitlezen. Dus er zijn eigenlijk twee manieren, een sticker of een soort tag. Ja. Sorry, een soort label.
2: Ja, en op die manier kun je als het ware heel persoonlijk, hè, want het gaat om jouw spullen, ervoor zorgen dat die spullen weer te achterhalen zijn. En dat is natuurlijk ook om juist ervoor te zorgen dat het op de plek terechtkomt waar het moet zijn. En dat mensen ook weten wat er aan de hand is. En dat loopt dan via de KNRM. Het is, meen ik, een samenwerking tussen Kustwacht en KNRM en misschien nog wel het Watersportverbond. Er zijn verschillende organisaties die hier landelijk, denk ik, ook aan meewerken. Het landelijke fenomeen.
1: Ja, want je noemt de kustwacht heel terecht. Heel veel meldingen komen natuurlijk ook bij de kustwacht terecht. Ze kunnen ook bij het KNRM assistentiecentrum terechtkomen. Daar heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Je tuigt een hele actie op voor iets wat na de hand niet nodig bleek te zijn. En op deze manier kan je dat voorkomen.
2: Ja, en om te voorkomen dat we het vergeten te melden, als mensen zo'n sticker zouden willen of zo'n tag, dan kunnen ze dat aanvragen, waarschijnlijk ook weer via internet en dan weer via de KNRM. Nou, het is denk ik niet makkelijk om dat allemaal precies te gaan benoemen, maar ik neem aan dat als je googelt en je zegt traceable sticker of iets dergelijks met KNRM, dan kom je er ook wel achter, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. Als je dan die traceable intikt, weet ik zeker dat je daar op de site komt. En www.knrm.nl is ook niet zo ingewikkeld.
2: Ja, en het is niet gratis. Je moet er wel iets voor betalen. Ik denk dat het nog wel meevalt. Maar het gaat natuurlijk vooral om, punt 1, dat het traceerbaar is, dat het persoonlijk is. En dat je ook weer op je spullen kunt rekenen als je ze kwijtgeraakt bent. Want er wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat ze jou weer terug kunnen vinden als ze spullen vinden.
1: Ja, precies. Als je kijkt dat een beetje surfuitrusting al gauw rond de 2000 euro kost, dan is er ongeveer 10 euro voor twee stickers en een label, is natuurlijk geen geld.
2: Ja, en je kunt je voorstellen, want de kust van Nederland, je hebt en het noordoosten ook nog weer de kust van Duitsland en in het zuidwesten de kust van België. Zijn er ook afspraken dat als er toevallig een surfplank wat verder weg geraakt, dat er dan ook internationaal herkenbaar is dat die pre-traceable bij wijze van spreken in België ook herkend wordt, of moet dat nog in gang gezet worden?
1: Nou ja, kijk, de gegevens van de persoon, inclusief bijvoorbeeld zijn telefoonnummer of zijn e-mailadres, die staan dan op die sticker of via die QR-code op dat label. Dus iedereen die waar ook ter wereld een plank of een kite vindt, die kan die informatie lezen en die kan daar contact op nemen.
2: Ja, dus op die manier kun je het altijd weer terugvinden. Ja, dus wat dat betreft een hele goede actie. Die actie is nog niet zo lang geleden gestart. Hebben jullie al idee dat het aanslaat, dat mensen er gebruik van maken?
1: Ja, hij loopt wel even, maar we vinden het toch belangrijk, zeker aan het begin weer van het seizoen, om daar weer extra aandacht aan te geven, omdat we altijd denken dat het beter kan. Het werkt zeker, het werkt heel goed. Nogmaals, niet alleen maar om te voorkomen dat we voor niks varen, maar zeker ook omdat de mensen hun uitrusting terugkrijgen.
2: Ja, want je zei in het begin al dat toch wel, hoe vaak moet het KNRM uitrukken? Dat is toch wel behoorlijk vaak. Hè? Dus dat er zaken gebeuren en dat het nodig is met zo'n actie, dat kunnen jullie natuurlijk onmiddellijk bevestigen.
1: Nou zeker, wat ik al zei, het is gemiddeld zo'n 200 keer per jaar voor een server. En dan moet je voorstellen, vrijwilligers worden op dat moment van hun werk gepiept, of 's nachts uit hun bed, voor iets wat eigenlijk niet nodig is. Op dat moment ben je ook niet meteen inzetbaar voor een echte calamiteit. Dus wat dat betreft is het niet alleen voor de mensen op hun werk die weggepiept worden of 's nachts gepiept worden. Zonde voor de tijd. Maar kan je het op deze manier gewoon goed voorkomen.
2: Ja, geweldig. Je bent zelf ook vrijwilliger, hè, van de KNRM. En jullie kunnen als vrijwilligers misschien nog wel uitbreiding van jullie team verwachten. Als mensen denken van, als je dit nu ook alweer hoort, dat soort hele geweldige acties om ervoor te zorgen dat het voor ons als watergast, hè, want we zijn natuurlijk op het strand, willen we heel graag gebruik maken van de mogelijkheden die de zee ons biedt en dergelijke. Dat het dan fijn is dat er de KNRM er is en dat er ook acties op zee plaatsvinden om mensen die in nood verkeren, om die te redden. Jullie kunnen vrijwilligers gebruiken?
1: Ja, op dit moment is ons team goed compleet, maar er is natuurlijk altijd een verloop. En we zoeken zeker mensen die tijdens werktijden, zeg maar, dus tussen 8 en 5 bereikbaar zijn, want dat is best wel lastig. Dus ook van een werkgever, zeg maar, weg mogen. En je kunt je altijd melden. We hebben ook komende tijd weer een aantal open avonden waar mensen het kunnen melden. Dat is in eind juli, 22 juli, 5 augustus en 19 augustus. Dan kunnen mensen ook gewoon kijken bij ons op het station. Maar stel dat je in de tussentijd een keer op een zaterdagochtend of een maandagavond in de buurt bent, dan wordt er altijd geoefend of onderhoud gepleegd. Loop een keer naar binnen en kijk eens even of het wat voor je is.

0: Uit recent onderzoek blijkt dat 26% van de Katwijkers tussen de 16 en 75 jaar moeite heeft met basisvaardigheden. Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 22%. Het gaat daarbij niet alleen om laaggeletterdheid, maar ook om brede vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In totaal gaat het over ongeveer 12.000 inwoners die hierdoor beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren. U hoort wethouder Emiel Soetendaal.
1: Wethouder Emiel Soetendaal, we hadden het over een probleem dat heerst in de gemeente Katwijk. Iets dat 1/4 van de Katwijkers overkomt. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja.
1: Sorry, kan u daar wat meer over vertellen?
2: Nou, jij, u. Het maakt me allemaal niet zo leuk.
1: Ik heb helemaal problemen mee.
2: Wat mij betreft mag dat allebei, hoor. Wij hebben geconstateerd uit recent onderzoek dat 26% van de Katwijkers moeite heeft met basisvaardigheden. Dus het gaat over taal, lezen, rekenen, digitale vaardigheden. Dat gaat verder dan alleen maar laaggeletterdheid. Dat gaat over de categorie 16 tot 75 jaar. En dat is zorgelijk. Dat er zo'n grote groep, want dat zijn zo'n 12.000 Katwijkers, zo'n grote groep moeite heeft om mee te kunnen doen met de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet snapt om een uitkering aan te vragen. Of dat je ondersteuning krijgt vanuit school schriftelijk, maar je begrijpt gewoon niet wat er staat om jouw eigen kind daarin te ondersteunen. Dus wat wij hebben gezegd van ja, wij willen graag lokaal kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. We hebben daarin een aantal groepen onderscheiden. Mensen die moeite hebben met Nederlands als eerste taal. En dat zijn er in Katwijk iets van 9500. En dat zijn mensen die al heel lang daarmee worstelen. Het zijn niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen. Dan hebben we nog zo'n 5400 mensen die moeite hebben om de Nederlandse taal te hanteren op het werk. Nou ja, dan betekent dat je iets moet doen aan die werkgevers

0: kijken. Dat vergt gewoon een lokale aanpak. Dat is wat er staat. Het is niet zo dat mensen naar een cursus moeten. Nee, wij brengen het naar de mensen toe. Bijvoorbeeld als zij op school komen. Bijvoorbeeld als ze bij het welzijnskwartier komen. En dan kun je het gesprek daarover starten. Wat ik al zei, die laagdrempelige wijkgerichte aanpak. Dus een soort inloop. Dan kun je kijken of mensen daarvoor openstaan. En dat vergt natuurlijk ook inzet van ervaringsdeskundigen. Die de wereld kennen waarin mensen zitten die soms ook echt in een isolement verkeren. En dat zijn moeilijke gesprekken, denk ik, soms. Mensen kennen vaak ook een gevoel van schaamte. En dat moeten ze, dat moeten ze niet. Maar het zou fijn zijn als mensen daar de hulp ervaren die ze nodig hebben om dan ook die stap te kunnen zetten.
1: Ja, en het was ook over dat stel op de overheid of de gemeentesite dat je dan wat makkelijker taal gebruikt.
0: Ja.
1: Bij sommigen zou misschien de vraag kunnen opkomen van moeten we nou het niveau naar beneden doen in plaats van hen niveau omhoog doen? Moet je de maatschappij versimpelen voor deze groep in plaats van hen naar boven krijgen?
0: Nou, ik weet niet of je het zo moet willen zien. Kijk, nu zien we in ieder geval dat de groepen waar we het over hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de website van de gemeente, daar enorm veel moeite mee heeft. Dus wat je eigenlijk wil is, je wil een taalniveau hebben waarbij de kans dat iemand het ook daadwerkelijk begrijpt, stijgt. En dat je daar aandacht voor hebt, voordat je de berichten op de website zet, vind ik eigenlijk iets heel normaals. En dan hoop je dat je uiteindelijk dat taalniveau zodanig kunt formuleren dat je een grotere groep kunt bereiken. De maatschappij blijft ingewikkeld en mensen hebben behoefte, ongeacht of ze dat taalniveau nou wel of niet beheersen, is mijn beeld, hebben behoefte aan duidelijke, eenvoudige informatie, maar ook een duidelijke routing waar ze dan naartoe kunnen als ze graag meer informatie willen. Nou, dus zo proberen we dan ook die website in te richten. Dus de toegang wordt misschien eenvoudiger. Wil je meer informatie? Ja, dan omdat je denkt van nou, ik ben er toch nog niet helemaal uit. Dat je weet waar je moet zijn. Dus ja, gaan we dan het niveau verlagen? Nee, ik denk dat we de toegang proberen het te versimpelen. Zodat mensen in ieder geval weten waar ze informatie kunnen vinden. En dat ze dat ook snappen. En dan ook weten waar ze naartoe kunnen. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou kunnen zijn.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. 3 medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles gehaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. En Ilse Kuyt heeft met het 3x3 basketbalteam afgelopen weekend een toernooi in Amsterdam gewonnen. Het was een toernooi in de World Tour. Kuyt vormde samen met de Noordwijkse Noordriese, Evelien Lutje Schiphold en Janis Boonstra het Nederlands team. In de finale versloeg Nederland een team uit Boekarest met 20-14. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. In Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht heb je nu een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag blijft het lekker warm. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm. Later in de ochtend gaat het al gauw naar de 30 graden. De middag verloopt verder zonnig en heet en de temperatuur stijgt dan naar 31 tot 36 graden. In de volle zon is het nog heter en de zwakke wind zorgt voor weinig verkoeling. In de avond is het nog een tijdje tropisch en zal de nacht ook erg warm worden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: In Hillegom hebben ze community art. Dat betekent dat inwoners mogen meebeslissen over kunst in hun wijk. U hoort de uitleg van wethouder Rory Semrek.
1: Dat gaat om co-productie, weer zo'n lastig woord. Het gaat enerzijds om de kunstenaar uiteraard, hè, want dat is degene die het kunstzinnig proces in beginsel aanstuurt. Tegelijkertijd is het idee ontstaan om ook de nieuwe wijkbewoners van Tuindorp, maar ook de bestaande wijkbewoners van Patrimonium een rol te geven in dit proces. En zo is dat idee tot stand gekomen. Kijk, aan de voorkant zijn er uiteraard heel veel andere kunstenaars uitgenodigd om hun plannen in ieder geval schriftelijk te delen met de kunstcommissie. Dat heeft geleid tot 62 inzendingen.
2: Zo.
1: Daarvan is een voorselectie gemaakt van 4 kunstenaars. Uiteindelijk zijn de 3 kunstenaars ook daadwerkelijk over de vloer geweest. En die hebben ook fysieke presentatie verzorgd op 30 maart van dit jaar. En de kunstcommissie, dat kan ik ook wel verklappen, die was unaniem. Die waren zo enthousiast over de kandidaat die nu uiteindelijk met de opdracht verleend krijgt. Dat deze meneer, zijn idee wordt in ieder geval goed ondersteund door de kunstcommissie. Ze zijn erg enthousiast.
2: En dat is meneer of mevrouw Kastelein?
1: Correct.
2: Oké, en kunt u, misschien is het abstract hoor, wat is het?
1: Dat is precies het hele punt, dat weten we nog niet. Dat is een beetje een gek antwoord, maar omdat het een co-productie is, het gaat dus om de bewoners, de toekomstbewoners en de bestaande bewoners van de wijk. Van de wijken, moet ik zeggen. En de kunstenaars, ze gaan in gezamenlijkheid, op basis van wat ze noemen participatie, we hebben een beleidskader participatie. En dus ook vanuit de gemeente is iemand aangewezen die gaat ondersteuning bieden op dat thema. En ze gaan dus in gezamenlijkheid nadenken van wat past bij onze wijk en hoe kunnen we die bestaande wijk en die nieuwe wijk met elkaar mooi symbolisch in verbinding brengen. Maar het kan ook leiden tot een functioneel kunstwerk. Misschien een bank of misschien een speeltoestel.
2: Tuindorp is toch de oude voetbalvelden van CISO?
1: Ja, CISO inderdaad.
2: En die straatnamen hebben toch altijd de middenstip en dat soort namen?
1: Ja.
2: Dus het kunstwerk wordt het ook niet een beetje voetbalachtig?
1: Nou, het is denkbaar dat het iets met CISO te maken heeft. Het is natuurlijk, de historie is inderdaad sterk verbonden met deze nieuwe woonwijk.
2: Okay.
1: Dus dat is denkbaar.
2: En wat geeft u dan als rondvoorwaarde? Want als er een fontein uitkomt met gouden kranen, dan loopt het een beetje in de kosten natuurlijk. Wat geeft u allemaal mee?
1: Er is door de ontwikkelaar Tim Paan is er een bedrag beschikbaar gesteld. Dat is heel sympathiek en ook wel heel fraai. Want dat maakt ook dat je denk ik een noemenswaardig en een mooi kunstwerk van formaat kunt realiseren. Ja. Dus €30.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de gemeente Hillegom is er €35.000 beschikbaar gesteld. Dus er ligt een mooi bedrag klaar voor deze kunstenaar om iets noemenswaardigs en hopelijk blijvends te realiseren. Dus dat is hoe daarmee om wordt gegaan. Uiteraard moet er ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Die moet verleend worden. Ja. Welstand houdt een oogje in het zeil. Dus er wordt inderdaad ook vanuit andere invalshoeken wordt er gekeken. Past dit zo meteen ook goed in de buitenruimte?
2: En gaat die kunstenaar dan samen met die inwoners overleggen? Of gaan jullie dat als gemeente begeleiden? Want jij kunst. Daarnaast heb je ook alle soorten en maten. Soms zijn ze communicatief wel sterk, soms niet.
1: Ja.
2: Hoe gaat zoiets?
1: Nou, de kunstenaar zelf die heeft een participatieplan opgesteld. Ik heb hem toevallig hier voor mijn neus liggen.
2: Oh.
1: Dus die heeft er ook echt over nagedacht. Die wil verhalen, herinneringen wil die meenemen van, ik denk met name bestaande bewoners. Maar ook de perspectieven van de bewoners. Hè. Dat zijn ook misschien de nieuwe bewoners. Dus iedereen krijgt de ruimte. En ik moet misschien een klein stapje terug doen. In de kunstcommissie zelf zijn 3 ad hoc leden aangesteld. Het zijn ook weer oude en nieuwe bewoners van de wijk. Dus ook aan de voorkant zijn de bewoners betrokken ook bij de voorselectie.
2: En zo meteen in dit project zijn ze in toegevoegd.
1: Juist. En nu inderdaad in het daadwerkelijk tot stand komen, de totstandkoming van het kunstwerk, zijn de bewoners opnieuw aan zit.
2: Okay.
1: En daar wordt dus ook vanuit de gemeente ondersteuning geboden. Ook op het gebied van hoe ga je om met participatie?
2: Ja,
1: wie heeft welke rol?
2: Ja. Dus die 3 bewoners zaten al in de kunstcommissie die unaniem was. Dus
1: het is niet per se zo dat die mensen die als ad hoc leden te boek staan. Hè? Dus dat zijn die mensen die tijdelijk in de kunstcommissie deelnamen of zitting namen.
2: Ja.
1: Dat zij ook degene zijn die zo meteen meedoen in de participatie terecht. Dat kunnen ook weer andere bewoners zijn. Dus er wordt getracht. Hè, alle bestaande en nieuwe bewoners zijn aangeschreven ook door de gemeente. Dus iedereen heeft zijn of haar kans gehad om mee te doen. En daar is een aantal personen geweest die heeft zijn of haar vinger opgestoken.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer leidt bij veel inwoners uit Katwijk tot spanningen en verschillende meningen. Daarvoor gingen de verslaggevers de straat op om te vragen hoe de inwoners er nou over denken.
1: Mevrouw, we zijn hier met de vraag. Eli Lilly is in aantocht. Wat bent u voor of tegenstander?
2: Nou, ik zou je vertellen, mijn kleinzoon Jack Hoekstra van de zaak, die had al hele leuke plannen om daar een leuke winkelcentrum en een speelplaats voor de kinderen en ook wat leuke huizen te maken. Dus dan wordt het een gezellig, mooi dorp met veel bomen, veel groen. Want als je in het groen zit, dan leef je langer. En als je daar een fabriek neerzet, dan kan dat allemaal niet meer. Dus dan wordt het daar een ongezond samen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En daar maak ik me zorgen over. Zoals ik zie, ik zelf ben van tegen die tijd te zeggen, als de eerste paal de grond in zit, dan lig ik er waarschijnlijk al onder. Maar voor de kinderen en kleinkinderen en voor de zaken, die willen nog graag daar wat gaan beginnen. Een nieuwe zaak, een nieuw schooltje misschien, nieuwe kinderen. Er zijn heel veel kinderen op Valkenburg. Dus dat is eigenlijk wat ik liever wil dan die fabriek. Die veel water afneemt, hoor ik. Veel stoffen vrijgeeft die niet goed zijn. En daar ben ik het wel mee eens.
3: Ik vind helemaal niks. Nee, want het is allemaal een rotzooitje in de Valkenburgse Meer. Je zit met huisvesting nu al een probleem. En dan komen er 500 werknemers daar zo. Die moeten ook weer woningen hebben. Dan denk ik, ja, is er nergens anders plek hier in Nederland? Je bent een klein dorpje. Ja, klein dorpje ben je niet meer, maar nee, ik vind het zinken niks.
4: Ja, dat vind ik moeilijk om wat te zeggen. Het is hier allemaal al vrij druk en vol. Ik begrijp dat die mensen in fabriek hier in Nederland, dat het goed is voor de economie en dat ze dat hier neer willen zetten. Maar of dat nou hier per se hier in die hoek moet, dat is al een dingetje. Dus ja. Maar ja, wat kunnen wij er dan doen? Wat kunnen wij? Onze invloed is natuurlijk nul.
5: Ik zou het je eigenlijk niet durven vertellen. Ik weet het echt niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Je leest het in de krant dat er, weet ik het, 500-600 man komt te werken. Dat het water, drinkwater opslubbert. Weet ik het wat ik onder les zat te lezen. Ik zou het je niet durven zeggen. Voor de werkgelegenheid zal het wel goed wezen. Dat geloof ik wel. Maar voor de rest, ik denk er nog niet veel over na. Dus dat is een beetje waar ik, hoe ik erover denk.
6: Nou, ik heb er eigenlijk nog niks over gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik ben, nee, eigenlijk niet, sorry.
7: Dat is heel kort.
6: Ja, dat is heel kort, sorry. Nee, ik zou het niet weten. Okay. Ik heb er niks over gehoord, sorry.
8: Okay. Ja, daar heb ik eigenlijk geen mening over, want ik kom niet uit Valkenburg. Oh. Ik woon in Katwijk, dus ik heb er weinig last van.
9: Nou, vind ik lastig, denk ik. Ik weet niet hoe of ik daarover moet denken. He, want er zijn heel veel voordelen, maar ook waarschijnlijk heel veel nadelen.
1: En wat ziet u als nadeel?
9: Nou ja, dat het een torenhoger gebouw wordt. En ja, het haalt toch, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het mooie beeld wat we hier hebben van de natuur haalt het weg.
1: En de voordelen?
9: De voordelen, ja, het zal werkgelegenheid zijn. Dus er zullen meer mensen aan het werk kunnen hier. Maar ja, ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik vind het een moeilijke situatie. Waar doe je goed aan?
10: Ja, kijk, ik zelf heb er dus geen last van. Maar de mensen die daar in die omgeving wonen, denk dat ze dan toch problemen krijgen ermee. Dus ja, ik weet het niet.
1: Welke problemen voorziet u?
10: Nou ja, chemisch. Het is natuurlijk allemaal chemisch, dus ja. En je hoort het wel eens bij andere steden ook, dat de mensen daar toch op een gegeven moment lasten van krijgen. Kijk, en dat is natuurlijk, ze kunnen geen garantie geven.
11: Ja, zorgelijk. Het is wel een aardige inbreuk op het dorp, zeg maar. En de woningbouw, die zitten we eigenlijk ook op te wachten met z'n allen. En dat komt maar niet van de grond. En deze pillenfabriek die lijkt zomaar uit de grond gestampt te kunnen worden. Dus dat vind ik een beetje dubbel. Aan de ene kant moeten die medicijnen ook gemaakt worden natuurlijk. Maar ik denk niet dat dit de juiste locatie is. Ja.
12: Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Je weet niet hoe ze de boel gaan vervuilen allemaal. He? Dus laten ze maar ergens in de woestijn brouwen of zo. Dan hebben ze ruimte zat.
1: U ziet geen enkel voordeel?
12: Nee, voor mij niet. Nee, voor de Valkenburgers ook niet. Die zouden maar naast moeten wonen.
3: Nou, ik vind het helemaal niet leuk, want het bedrijf van mijn zoon moet weg.
1: Dat meent u?
3: Ja, en een rozenkweker, Rodewijk, en die moest weg. Dus van ouders ook, huizen worden gesloopt. Dus twee woningen gaan weg. Dus hij zit vanaf 1 september zonder werk. En hij werkt er al 26 jaar.
1: Dat is niet zo mooi.
3: Nee, dus ik vind het helemaal niet leuk. Voor mij had het niet gehoeven. Dat er nou woningen hadden gestaan, nou, dat vond ik dan wel goed, maar dit niet. Dus, maar ook dat hij weg moet, vind ik ook zo zonde. Had het zo naar zijn zin. En dat is dan vervelend. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ja, toch? Je doet er niks aan. Echt niet, komt er toch. Want het zou eerst vanaf in januari zijn. En nu is het al per 1 september.
13: Ja, het werkt natuurlijk wel meer banen op natuurlijk voor de mensen die hier misschien werkloos thuis zitten. Of ja, ik weet natuurlijk wel hoe de overheid natuurlijk ook wel weet, of de UWV natuurlijk. Die kunnen ook mensen daarbij helpen natuurlijk. Ja, ik vind het wel eigenlijk prima. Ja, het ligt ook aan waar ze het willen plaatsen natuurlijk, dat hele fabriek. Dat weet ik, dat heb ik niet meegekregen.
1: Het komt bij het Valkenburgs Meer.
13: Oh, bij het Valkenburgs Meer. Oh, dus de stoomtrein mag wijken. Oh, dat zou niet zo mooi. Dat zou weer niet zo mooi zijn. Dat is ook weer, daar hebben ze zelf vrijwilligerswerk gedaan bij het stoomtrein. Dus ja, dat is, zou zonde zijn als dat moet wijken voor de pillenfabriek natuurlijk. Qua werkgelegenheid is het wel prima, maar voor de stoomtrein zou het minder gunstig zijn natuurlijk.
14: Ja, ik heb niet echt een mening over eerlijk gezegd. Ik kom uit Rijnsburg, dus ik zit hier sowieso naast. Maar voor de rest heb ik er niet heel veel mee te maken eigenlijk.
1: Je voorziet geen...
14: Ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet het fijne ervan, eerlijk gezegd. Dus...
1: Je voorziet geen nadelen?
14: Ja, zolang het afval niet gedund wordt in de sloten, dan zit er niet zo heel veel aan de hand. Nee, ik denk alleen maar goed, toch?

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
9: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
10: U had het niet gehoord?
9: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
10: Ja, wat nu?
9: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
8: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
11: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
8: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Gouwe heb je 20 minuten oponthoud. En op de N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. KNRM-campagne Be Traceable is gestart om onnodige zoekacties naar surfmateriaal te voorkomen. Katwijkers liggen boven het landelijke gemiddelde van lage letterdheid. Er is community art in Hillegom. En er zijn niet veel positieve meningen van inwoners over de komst van Eli Lilly. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen nu om de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uurs bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Aan de Adriaan Morrisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. En het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft aangegeven alcoholreclame in de openbare ruimte ongewenst te vinden. Dat standpunt is ingenomen na vragen van de ChristenUnie en sluit aan bij de deelname van de gemeente Katwijk aan het programma Opgroeien in een kansrijke omgeving. Dat programma richt zich op het voorkomen van middelengebruik onder jongeren. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Be Traceable. Het is een nieuwe campagne van de KNRM met andere watersportorganisaties die met name het probleem van verloren surfuitrustingen wil voorkomen. Er zijn veel surfers op het water, zeker nu, en dan gebeurt er wel eens wat. De KNRM vaart regelmatig uit om de surfers te redden, maar als de surfer dan veilig weer op de wal is gebracht, ligt het materiaal vaak nog op zee. Dat betekent dat er een hele zoekactie opgetuigd wordt om het materiaal weer te vinden. En dat hoeft niet nodig te zijn. Daarover vertelt Peter Paschier, vrijwilliger bij de KNRM, meer.
1: Als die persoon op de kant staat, kan hij melden bij de kustwacht dat hij veilig aan de kant is. Dus dat haalt de spoed al van de actie af. Maar het tweede is ook, als daar later een kite of een board of iets anders gevonden wordt, dan weet niemand eigenlijk van wie dat is. Nou, be traceable is eigenlijk maak kenbaar op je bord, op je surfuitrusting, wie jij bent, van dus de eigenaar van het materiaal. Zodat wanneer er iets gevonden wordt, er altijd een link is tussen het materiaal wat gevonden is en de eigenaar. Zodat we kunnen contact op kunnen nemen met die eigenaar. En die eigenaar ten eerste kunnen vertellen, joh, je materiaal is gevonden. Dat scheelt hem ook een paar duizend euro. Maar ten tweede dat wij niet als KNRM uren en uren aan het zoeken zijn naar een surfer die bij dat materiaal hoort, maar die al lang veilig op de kant staat.
2: Ja, en be traceable is de manier waarop het vormgegeven wordt, is een sticker, geloof ik, hè?
1: Ja, het zijn twee dingen. Een sticker, die kan je bestellen bij de KNRM. Daar wordt door ons al je gegevens die je opgeeft, worden erop gezet. UV-bestendig, waterbestendig, noem maar op. Dus dat is een sticker die ook goed leesbaar blijft. Die kan je bijvoorbeeld op je bord plakken. Maar er is ook een soort tag die je kunt hangen. Dit zou je bijvoorbeeld op je kuit kunnen doen. En die tag die heeft een QR-code en die heeft een RFID-chip, waarmee je ook zeg maar de gegevens kunt uitlezen. Dus er zijn eigenlijk twee manieren, een sticker of een soort tag. Ja. Sorry, een soort label.
2: Ja, en op die manier kun je als het ware heel persoonlijk, hè, want het gaat om jouw spullen, ervoor zorgen dat die spullen weer te achterhalen zijn. En dat is natuurlijk ook om juist ervoor te zorgen dat het op de plek terechtkomt waar het moet zijn. En dat mensen ook weten wat er aan de hand is. En dat loopt dan via de KNRM. Het is meen ik een samenwerking tussen Kustwacht en KNRM en misschien nog wel het Watersportverbond. Er zijn verschillende organisaties die hier landelijk denk ik ook aan meewerken. Het landelijke fenomeen.
1: Ja, want je noemt de kustwacht heel terecht. Heel veel meldingen komen natuurlijk ook bij de kustwacht terecht. Ze kunnen ook bij het KNRM assistentiecentrum terechtkomen. Daar heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Je tuigt een hele actie op voor iets wat na de hand niet nodig bleek te zijn. En op deze manier kan je dat voorkomen.
2: Ja, en om te voorkomen dat we het vergeten te melden, als mensen zo'n sticker zouden willen of zo'n tag, dan kunnen ze dat aanvragen, waarschijnlijk ook weer via internet en dan weer via de KNRM. Nou, het is denk ik niet makkelijk om dat allemaal precies te gaan benoemen, maar ik neem aan dat als je googelt en je zegt traceable sticker of iets dergelijks met KNRM, dan kom je er ook wel achter, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. Als je dan be traceable intikt, weet ik zeker dat je daar op de site komt. En www.knrm.nl is ook niet zo ingewikkeld.
2: Ja, en het is niet gratis. Je moet er wel iets voor betalen. Ik denk dat het nog wel meevalt. Maar het gaat natuurlijk vooral om, punt 1, dat het traceerbaar is, dat het persoonlijk is. En dat je ook weer op je spullen kunt rekenen als je ze kwijtgeraakt bent. Want er wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat ze jou weer terug kunnen vinden als ze spullen vinden.
1: Ja, precies. Als je kijkt dat een beetje surfuitrusting al gauw rond de 2000 euro kost, dan is het ongeveer 10 euro voor twee stickers en een label, is het natuurlijk geen geld.
2: Ja, en je kunt je voorstellen, want de kust van Nederland, je hebt in het noordoosten ook nog weer de kust van Duitsland en in het zuidwesten de kust van België. Zijn er ook afspraken dat als er toevallig een surfplank wat verder weg geraakt, dat er dan ook internationaal herkenbaar is, dat die pre-traceable bij wijze van spreken in België ook herkend wordt, of moet dat nog in gang gezet worden?
1: Nou ja, kijk, de gegevens van de persoon, inclusief bijvoorbeeld zijn telefoonnummer of zijn e-mailadres, die staan dan op die sticker of via die QR-code op dat label. Dus iedereen die waar ook ter wereld een plank of een kite vindt, die kan die informatie lezen en die kan daar contact op nemen.
2: Ja, dus op die manier kun je het altijd weer terugvinden. Ja, dus wat dat betreft een hele goede actie. Die actie is nog niet zo lang geleden gestart. Hebben jullie al idee dat het aanslaat, dat mensen er gebruik van maken?
1: Ja, hij loopt wel even, maar we vinden het toch belangrijk, zeker aan het begin weer van het seizoen, om daar weer extra aandacht aan te geven, omdat we altijd denken dat het beter kan. Het werkt zeker, het werkt heel goed. Nogmaals, niet alleen maar om te voorkomen dat we voor niks varen, maar zeker ook omdat de mensen hun uitrusting terugkrijgen.
2: Ja, want je zei in het begin al dat toch wel, hoe vaak moet het KNRM uitrukken? Dat is toch wel behoorlijk vaak. Hè? Dus dat er zaken gebeuren en dat het nodig is met zo'n actie, dat kunnen jullie natuurlijk onmiddellijk bevestigen.
1: Nou zeker, wat ik al zei, het is gemiddeld zo'n 200 keer per jaar voor een server. En dan moet je voorstellen, vrijwilligers worden op dat moment van hun werk gepiept, of 's nachts uit hun bed, voor iets wat eigenlijk niet nodig is. Op dat moment ben je ook niet meteen inzetbaar voor een echte calamiteit. Dus wat dat betreft is het niet alleen voor de mensen op hun werk die weggepiept worden of 's nachts gepiept worden. Zonde voor de tijd, maar kan je het op deze manier gewoon goed voorkomen.
2: Ja, geweldig. Je bent zelf ook vrijwilliger, hè, van de KNRM. En jullie kunnen als vrijwilligers misschien nog wel uitbreidingen van jullie team verwachten als mensen denken van, als je dit nu ook alweer hoort, dat soort hele geweldige acties om ervoor te zorgen dat het voor ons als watergast, hè, want we zijn natuurlijk op het strand, willen we heel graag gebruik maken van de mogelijkheden die de zee ons biedt en dergelijke, dat het dan fijn is dat er de KNRM er is en dat er ook acties op zee plaatsvinden om mensen die in nood verkeren om die te redden. Jullie kunnen vrijwilligers gebruiken?
1: Ja, op dit moment is ons team goed compleet, maar er is natuurlijk altijd een verloop. En we zoeken zeker mensen die tijdens werktijden, zeg maar, dus tussen 8 en 5 bereikbaar zijn, want dat is best wel lastig. Dus ook van een werkgever, zeg maar, weg mogen. En je kunt je altijd melden. We hebben ook komende tijd weer een aantal open avonden waar mensen het kunnen melden. Dat is in eind juli, 22 juli. 5 augustus en 19 augustus. Dan kunnen mensen ook gewoon kijken bij ons op het station. Maar stel dat je in de tussentijd een keer op een zaterdagochtend of een maandagavond in de buurt bent, dan wordt er altijd geoefend of onderhoud gepleegd. Loop een keer naar binnen en kijk eens even of het wat voor je is.

0: Uit recent onderzoek blijkt dat 26% van de Katwijkers tussen de 16 en 75 jaar moeite heeft met basisvaardigheden. Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 22%. Het gaat daarbij niet alleen om laaggeletterdheid, maar ook om brede vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In totaal gaat het over ongeveer 12.000 inwoners die hierdoor beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren. U hoort wethouder Emiel Soetendal.
1: Wethouder Emiel Soetendal, we hadden het over een probleem dat heerst in de gemeente Katwijk. Iets dat 1/4 van de Katwijkers overkomt. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja.
1: Sorry, kan u daar wat meer over vertellen?
2: Nou, jij, u. Het maakt me allemaal niet zo
1: leuk. Ik heb er helemaal problemen mee.
2: Wat mij betreft mag dat allebei, hoor. Wij hebben geconstateerd uit recent onderzoek dat 26% van de Katwijkers moeite heeft met basisvaardigheden. Dus het gaat over taal, lezen, rekenen, digitale vaardigheden. Dat gaat verder dan alleen maar laaggeletterdheid. Dat gaat over de categorie 16 tot 75 jaar. En dat is zorgelijk. Dat er zo'n grote groep, want dat zijn zo'n 12.000 Katwijkers, zo'n grote groep moeite heeft om mee te kunnen doen met de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet snapt om een uitkering aan te vragen. Of dat je ondersteuning krijgt vanuit school schriftelijk, maar je begrijpt gewoon niet wat er staat om jouw eigen kind daarin te ondersteunen. Dus wat wij hebben gezegd van ja, wij willen graag lokaal kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. We hebben daarin een aantal groepen onderscheiden. Mensen die moeite hebben met Nederlands als eerste taal. En dat zijn er in Katwijk iets van 9500. En dat zijn mensen die al heel lang daarmee worstelen. Het zijn niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen. Dan hebben we nog zo'n 5400 mensen die moeite hebben om de Nederlandse taal te hanteren op het werk. Nou ja, dan betekent dat je iets moet doen aan die werkgevers. Moet stimuleren, zodat, en daar gaan we ze hulp bij bieden, zodat je op de werkvloer ook wordt gestimuleerd om Nederlands te spreken. Nou, wat is daarvoor nodig?

0: school komen. Bijvoorbeeld als het bij het welzijnskwartier komen. En dan kun je het gesprek daarover starten. En wat ik al zei, die laagdrempelige wijkgerichte aanpak. Dus een soort inloop. Nou, dan kun je kijken of mensen daarvoor openstaan. En dat vergt natuurlijk ook inzet van ervaringsdeskundigen. Die de wereld kennen waarin mensen zitten die soms ook echt in een isolement verkeren. En dat zijn moeilijke gesprekken, denk ik, soms. Mensen kennen vaak ook een gevoel van schaamte. En dat moeten ze, nou, dat moeten ze niet. Maar het zou fijn zijn als mensen daar de hulp ervaren die ze nodig hebben om dan ook die stap te kunnen zetten.
1: Ja, en het was ook over dat stel op de overheid of de gemeentesite dat je dan wat makkelijker taal gebruikt.
0: Ja.
1: Bij sommigen zou misschien de vraag kunnen opkomen van, moeten we nou het niveau naar beneden doen in plaats van hen niveau omhoog doen? Weet je, moet je de maatschappij versimpelen voor deze groep in plaats van hen naar boven krijgen?
0: Nou, ik weet niet of je het zo moet willen zien. Kijk, nu zien we in ieder geval dat de groepen waar we het over hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de website van de gemeente, daar enorm veel moeite mee heeft. Dus wat je eigenlijk wil is, je wil een taalniveau hebben waarbij de kans dat iemand het ook daadwerkelijk begrijpt, stijgt. En dat je daar aandacht voor hebt, voordat je de berichten op de website zet, vind ik eigenlijk iets heel normaals. En dan hoop je dat je uiteindelijk dat taalniveau zodanig kunt formuleren dat je een grotere groep kunt bereiken. De maatschappij blijft ingewikkeld en mensen hebben behoefte, ongeacht of ze dat taalniveau nou wel of niet beheersen, is mijn beeld, hebben behoefte aan duidelijke, eenvoudige informatie, maar ook een duidelijke routing waar ze dan naartoe kunnen als ze graag meer informatie willen. Nou, dus zo proberen we dan ook die website in te richten. Dus de toegang wordt misschien eenvoudiger. Wil je meer informatie? Ja, dan omdat je denkt van, nou, ik ben er toch nog niet helemaal uit. Dat je weet waar je moet zijn. Dus ja, gaan we dan het niveau verlagen? Nee, ik denk dat we de toegang proberen het te versimpelen. Zodat mensen in ieder geval weten waar ze informatie kunnen vinden. En dat ze dat ook snappen. En dan ook weten waar ze naartoe kunnen. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou kunnen zijn.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. Drie medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles gehaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. En Ilse Kuyt heeft met het 3x3 basketbalteam afgelopen weekend een toernooi in Amsterdam gewonnen. Het was een toernooi in de World Tour. Kuyt vormde samen met de Noordwijkse Noordriese, Evelien Lutje Schiphold en Janis Boonstra het Nederlands team. In de finale versloeg Nederland een team uit Boekarest met 20-14. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8 uur reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Dat komt onder meer doordat er steeds meer kinderen zijn met ernstig overgewicht. Tegen een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat toegestuurd kreeg. En het weer, zonnig en heet, in het binnenland zo'n 35 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep, 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwe een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag blijft het lekker warm. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm. Later in de ochtend gaat het al gauw naar de 30 graden. De middag verloopt verder zonnig en heet en de temperatuur stijgt dan naar 31 tot 36 graden. In de volle zon is het nog heter en de zwakke wind zorgt voor weinig verkoeling. In de avond is het nog een tijdje tropisch en zal de nacht ook erg warm worden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Hillegom hebben ze community art. Dat betekent dat inwoners mogen meebeslissen over kunst in hun wijk. U hoort de uitleg van wethouder Rory Semrek.
1: Dat gaat om co-productie, weer zo'n lastig woord. Het gaat enerzijds om de kunstenaar uiteraard, hè, want dat is degene die het kunstzinnig proces in beginsel aanstuurt. Tegelijkertijd is het idee ontstaan om ook de nieuwe wijkbewoners van Tuindorp, maar ook de bestaande wijkbewoners van Patrimonium een rol te geven in dit proces. En zo is dat idee tot stand gekomen. Kijk, aan de voorkant zijn er uiteraard heel veel andere kunstenaars uitgenodigd om hun plannen in ieder geval schriftelijk te delen met de kunstcommissie. Dat heeft geleid tot 62 inzendingen. Daarvan is een voorselectie gemaakt van 4 kunstenaars. Uiteindelijk zijn de 3 kunstenaars ook daadwerkelijk over de vloer geweest. En die hebben ook fysieke presentatie verzorgd op 30 maart van dit jaar. En de kunstcommissie, dat kan ik ook wel verklappen, die was unaniem. Die waren zo enthousiast over de kandidaat die nu uiteindelijk met de opdracht verleend krijgt. Dat deze meneer, zijn idee wordt in ieder geval goed ondersteund door de kunstcommissie. Ze zijn erg enthousiast.
2: En dat is meneer of mevrouw Kastelein?
1: Correct.
2: Oké, en kunt u, misschien is het abstract hoor, wat is het?
1: Dat is precies het hele punt, dat weten we nog niet. Dat is een beetje een gek antwoord, maar omdat het een co-productie is, het gaat dus om de bewoners, de toekomstbewoners en de bestaande bewoners van de wijk. Van de wijken, moet ik zeggen. En de kunstenaars, ze gaan in gezamenlijkheid, op basis van wat ze noemen participatie, we hebben een beleidskader participatie. En dus ook vanuit de gemeente is iemand aangewezen die gaat ondersteuning bieden op dat thema. En ze gaan dus in gezamenlijkheid nadenken van wat past bij onze wijk en hoe kunnen we die bestaande wijk en die nieuwe wijk met elkaar mooi symbolisch in verbinding brengen. Maar het kan ook leiden tot een functioneel kunstwerk. Misschien een bank of misschien een speeltoestel.
2: Nou, Tuindorp is toch de oude voetbalvelden van CISO?
1: Ja, CISO inderdaad.
2: En die straatnamen hebben toch altijd de middenstip en dat soort namen?
1: Ja.
2: Dus het kunstwerk wordt het ook niet een beetje voetbalachtig?
1: Het is denkbaar dat het iets met CISO te maken heeft. Het is natuurlijk, de historie is inderdaad is sterk verbonden met deze nieuwe woonwijk.
2: Okay.
1: Dus dat is denkbaar.
2: En wat geeft u dan als rondvoorwaarde? Want als er een fontein uitkomt met gouden kranen, dan loopt het een beetje in de kosten natuurlijk. Wat geeft u allemaal mee?
1: Er is door de ontwikkelaar Tim Paan is er een bedrag beschikbaar gesteld. Dat is heel sympathiek en ook wel heel fraai. Want dat maakt ook dat je denk ik een noemenswaardig en een mooi kunstwerk van formaat kunt realiseren. Ja. Dus €30.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de gemeente Hillegom is er €35.000 beschikbaar gesteld. Dus er ligt een mooi bedrag klaar voor deze kunstenaar om iets noemenswaardigs en hopelijk blijvends te realiseren. Dus dat is hoe daarmee om wordt gegaan. Uiteraard moet er ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Die moet verleend worden. Ja. Welstand houdt een oogje in het zeil. Dus er wordt inderdaad ook vanuit andere invalshoeken wordt er gekeken. Past dit zo meteen ook goed in de buitenruimte?
2: En gaat die kunstenaar dan samen met die inwoners overleggen? Of gaan jullie dat als gemeente begeleiden? Want jij kunstenaars heb je ook alle soorten en maten. Soms zijn ze communicatief wel sterk, soms niet.
1: Ja.
2: Hoe gaat zoiets?
1: Nou, de kunstenaar zelf die heeft een participatieplan opgesteld. Ik heb hem toevallig hier voor mijn neus liggen.
2: Oh.
1: Dus die heeft er ook echt over nagedacht. Die wil verhalen, herinneringen wil die meenemen van, ik denk met name bestaande bewoners. Maar ook de perspectieven van de bewoners. Hè. Dat zijn ook misschien de nieuwe bewoners. Dus iedereen krijgt de ruimte. En ik moet misschien een klein stapje terug doen. In de kunstcommissie zelf zijn 3 ad hoc leden aangesteld. Dat zijn ook weer oude en nieuwe bewoners van de wijk. Dus ook aan de voorkant zijn de bewoners betrokken ook bij de voorselectie.
2: Die zijn meteen bij dit project zijn ze in toegevoegd.
1: Juist. En nu inderdaad in het daadwerkelijk de totstandkoming van het kunstwerk zijn de bewoners opnieuw aan zet.
2: Okay.
1: En daar wordt dus ook vanuit de gemeente ondersteuning geboden. Ook op het gebied van hoe ga je om met participatie?
2: Ja,
1: wie heeft welke rol?
2: Ja. Dus die 3 bewoners zaten al in de kunstcommissie die unaniem was. Dus
1: het is niet per se zo dat die mensen die als ad hoc leden te boek staan. Hè? Dus dat zijn die mensen die tijdelijk in de kunstcommissie deelnamen of zitting namen.
2: Ja.
1: Dat zij ook degene zijn die zo meteen meedoen in de participatie terecht. Dat kunnen ook weer andere bewoners zijn. Dus er wordt getracht. Hè? Alle bestaande en nieuwe bewoners zijn aangeschreven ook door de gemeente. Dus iedereen heeft zijn of haar kans gehad om mee te doen. En er is een aantal personen geweest die heeft zijn of haar vinger opgestoken.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer leidt bij veel inwoners uit Katwijk tot spanningen en verschillende meningen. Daarvoor gingen de verslaggevers de straat op om te vragen hoe de inwoners er nou over denken.
1: Mevrouw, we zijn hier met de vraag. Eli Lilly is in aantocht. Wat bent u voor of tegenstander?
2: Nou, ik zou je vertellen, mijn kleinzoon Jack Hoekstra van de zaak, die had al hele leuke plannen om daar een leuke winkelcentrum en een speelplaats voor de kinderen en ook wat leuke huizen te maken. Dus dan wordt het een gezellig, mooi dorp met veel bomen, veel groen. Want als je in het groen zit, dan leef je langer. En als je daar een fabriek neerzet, dan kan dat allemaal niet meer. Dus dan wordt het daar een ongezond samen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En daar maak ik me zorgen over. Zoals ik zie, ik zelf ben van tegen die tijd te zeggen, als de eerste paal de grond inzet, dan lig ik er waarschijnlijk al onder. Maar voor de kinderen en kleinkinderen en voor de zaken, die willen nog graag daar wat gaan beginnen. Een nieuwe zaak, een nieuw schooltje misschien, nieuwe kinderen. Er zijn heel veel kinderen op Valkenburg. Dus dat is eigenlijk wat ik liever wil dan die fabriek. Die veel water afneemt, hoor ik. Veel stoffen vrijgeeft die niet goed zijn. En daar ben ik het wel mee eens.
3: Ik vind helemaal niks. Nee, want het is allemaal een rotzooitje in de Valkenburgse Meer. Je zit met huisvesting nu al een probleem. En dan komen er 500 werknemers daar zo. Die moeten ook weer woningen hebben. Dan denk ik, ja, is er nergens anders plek hier in Nederland? Hè? Je bent een klein dorpje. Ja, klein dorpje ben je niet meer, maar nee, ik vind het zinken niks.
4: Ja, dat vind ik moeilijk om wat te zeggen. Het is hier allemaal al vrij druk en vol. Ik begrijp dat die mensen in fabriek hier in Nederland, dat het goed is voor de economie. En dat ze dat hier neer willen zetten. Maar of dat nou hier per se hier in die hoek moet, dat is al een dingetje. Dus ja. Maar ja, wat kunnen wij eraan doen? Wat kunnen wij? Onze invloed is natuurlijk nul.
5: Ik zou het je eigenlijk niet durven vertellen. Ik weet het echt niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Je leest het in de krant dat er, weet ik het, 500-600 man komt te werken. Dat het water, drinkwater opslubbert. Weet ik het wat ik onderlijst weer zat te lezen. Ik zou het je niet durven zeggen. Voor de werkgelegenheid zal het wel goed wezen. Dat geloof ik wel. Maar voor de rest, ik denk er nog niet veel over na. Dus dat is een beetje waar ik, hoe ik erover denk.
6: Nou, ik heb er eigenlijk nog niks over gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik ben, nee, eigenlijk niet, sorry.
7: Dat is heel kort.
6: Ja, dat is heel kort, sorry. Nee, ik zou het niet weten. Okay. Ik heb er niks over gehoord, sorry.
8: Okay. Ja, daar heb ik eigenlijk geen mening over, want ik kom niet uit Valkenburg. Oh. Ik woon in Katwijk, dus ik heb er weinig last van.
9: Nou, vind ik lastig, denk ik. Ik weet niet hoe of ik daarover moet denken. He, want er zijn heel veel voordelen, maar ook waarschijnlijk heel veel nadelen.
1: En wat ziet u als nadeel?
9: Nou ja, dat het een torenhoger gebouw wordt. En ja, het haalt toch, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het mooie beeld wat we hier hebben van de natuur haalt het weg.
1: En de voordelen?
9: De voordelen, ja, het zal werkgelegenheid zijn. Dus er zullen meer mensen aan het werk kunnen hier. Maar ja, ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik vind het een moeilijke situatie. Waar doe je goed aan?
10: Ja, kijk, ik zelf heb er dus geen last van. Maar de mensen die daar in die omgeving wonen, denk dan, dat ze dan toch problemen krijgen ermee. Dus ja, ik weet het niet.
1: Welke problemen voorziet u?
10: Nou ja, chemisch. Het is natuurlijk allemaal chemisch, dus ja. En je hoort het wel eens bij andere steden ook, dat de mensen daar toch op een gegeven moment lasten van krijgen. Kijk, en dat is natuurlijk, ze kunnen geen garantie geven.
11: Ja, zorgelijk. Het is wel een aardige inbreuk op het dorp, zeg maar. En de woningbouw, die zitten eigenlijk ook op te wachten met z'n allen. En dat komt maar niet van de grond. En deze pillenfabriek die lijkt zomaar uit de grond gestampt te kunnen worden. Dus dat vind ik een beetje dubbel. Aan de ene kant moeten die medicijnen ook gemaakt worden natuurlijk. Maar ik denk niet dat dit de juiste locatie is. Ja.
12: Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Wie weet niet hoe ze de boel gaan vervuilen allemaal. He? Dus laten ze maar ergens in de woestijn brouwen of zo. Dan hebben ze ruimte zat.
1: U ziet geen enkel voordeel?
12: Nee, voor mij niet. Nee, voor de Valkenburgers ook niet. Die zouden maar naast moeten wonen.
3: Nou, ik vind het helemaal niet leuk, want het bedrijf van mijn zoon moet weg.
1: Dat meent u?
3: Ja, een rozenkweker. Rodewijk, en die moest weg. Dus van ouders ook, huizen worden gesloopt. Dus twee woningen gaan weg. Dus hij zit vanaf 1 september zonder werk. En hij werkt er al 26 jaar.
1: Dat is niet zo mooi.
3: Nee, dus ik vind het helemaal niet leuk. Voor mij had het niet gehoeven. Dat er nou woningen hadden gestaan. Nou, dat vond ik dan wel goed, maar dit niet. Dus, maar ook dat hij weg moet, vind ik ook zo zonde. Had het zo naar zijn zin. En dat is dan vervelend. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ja, toch? Je doet er niks aan. Echt niet, komt er toch. Want het zou eerst vast in januari zijn. En nu is het al per 1 september.
13: Ja, het werkt natuurlijk wel meer banen op natuurlijk voor de mensen die hier misschien werkloos thuis zitten. Of ja, ik weet natuurlijk wel hoe de overheid natuurlijk ook wel weet, of de UWV natuurlijk. Die kunnen ook mensen daarbij helpen natuurlijk. Ja, ik vind het wel eigenlijk prima. Ja, het ligt er ook aan waar ze het willen plaatsen natuurlijk, dat hele fabriek. Dat, dat heb ik niet meegekregen.
1: Het komt bij het Valkenburgsmeer.
13: Oh, bij het Valkenburgsmeer. Oh, dus de stoomtrein mag wijken. Oh, dat zou weer niet zo mooi zijn. Dat is ook weer, daar hebben ze zelf vrijwilligerswerk gedaan bij het stoomtrein. Dus ja, dat is, zou zonde zijn als dat moet wijken voor de pillenfabriek natuurlijk. Qua werkgelegenheid is het wel prima, maar voor de stoomtrein zou het minder gunstig zijn natuurlijk.
14: Ja, ik heb niet echt een mening over eerlijk gezegd. Ik kom uit Rijnsburg, dus ik zit hier sowieso naast. Maar voor de rest heb ik er niet heel veel mee te maken eigenlijk. Ik heb het wel gehoord, maar ik weet niet het fijne ervan, eerlijk gezegd. Dus...
1: Je voorziet geen nadelen?
14: Ja, zolang het afval niet gedund wordt in de sloten, dan zit er niet zo heel veel aan de hand. Nee, ik denk alleen maar goed, toch?

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Dit is Bo.
2: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
6: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
5: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
7: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
5: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu een uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Ja, zeker een heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen hier in het programma. Dit is 1983, Ryan Parrish, Dolce Vita, de titel van de plaat. En ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: Ja, vandaag op deze woensdag de 24 juni 2026. Luistert u naar Jan Berg op de woensdag. Normaal is het Sjaak van den Berg daar, maar we hebben een ruiltje gemaakt. Kwam Sjaak even wat beter uit om morgenochtend een show te doen. Dus dan regelen we dat dan ook hier dus vanuit de studio aan voorhoud. Volgende week doen we het nog een keer vanuit de studio aan boord van het radiolichtschip Jenny Beten in Harlingerhaven. Gooien we dat even tussen de uitzendingen van Radio Waddenzee door. Nou, dat komt allemaal weer goed. Vandaag in ieder geval hier de omroep van de Bollestreek met de ochtendshow. Daarin alle vaste rubrieken ook, zodat die hebben wat te kijken wie er geboren is op de 24e. We kijken wat er in het verleden gebeurde op 24 juni. En uiteraard, wat is er vandaag te doen in de Bollestreek? Want we moeten ons natuurlijk niet gaan zitten vervelen. En dat was wel meegeven. Genoeg drinken allemaal, want het wordt weer warm. Goed, weet je wat we ook gaan doen? Heel veel muziek draaien en dan gaan we allereerst maar eens even mee verder. De nieuwe Bruno Mars, dat is deze. Dit is On My Soul. Weer een lekkere plaat. En blijf erbij, hier bij Bo, de omroep van de Bollestreek.

0: En als hij dan ook weer goed van start gaat hier bij de ochtendshow natuurlijk, hè. We duiken in de agenda van vandaag en dan gaan we eerst eens kijken. We kunnen vanmiddag, vanavond naar de film bij Floralis gaan we vooraan spelen, nummer 69 in Lisse. Vanmiddag om 1:30 de film van Rutger, Thomas en Paco, nummer 2. We blijven bij de tweede deel van films. Om 4:00 vanmiddag de film The Devil Wears Prada, deel 2. En als laatste in het reisje hebben we staan om 8:00 vanavond de film Disclosure Day. Bij Floralis dus aan het Floralisplein nummer 69 in Bisse. Lekker gezellig met z'n allen naar de film. Gaan wij muziek draaien uit het vaatje van de...
1: Bo Ochtendshow.
2: Oude munt.
0: We gaan 1957 met Pet.

Ja, ze noemden hem vroeger ook al de ideale schoonzoon. Hè? 1957 was dit de muziek van Pat Boone, dominee's zoon overigens. Love Letters in the Sand, hoor u voorbij komen. Ja, het lijstje van degenen die hun geboortedag vandaag vieren. Wij laten ze even voorbij komen. In het jaar 1944 geboren Jeff Beck, de Britse gitarist. Eveneens in 1944 Chris Wood, de Britse muzikus. Ze zat onder andere in de band Traffic. In 1945 vinden we daar Colin Blundstone, Britse zanger en gitarist. Solist natuurlijk en ook bekend van de andere bands waar hij allemaal in speelde. De Zombies onder andere. In 1960 vinden we Siata Garrett, Amerikaanse zangeres en songwriter. En de laatste tijdje, 1970 geworden, Glenn Medeiros, de Hawaïaanse zanger en liedjeschrijver. Uiteraard wordt gaan draaien, al gerelateerd aan een van de jaren. Glenn Medeiros hier met zijn hit uit 1988, Long and Lasting Love.

0: studio geeft je een long and lasting love. Nou, omarmen, hou het vast. Dit was in ieder geval de hit van Glenn Medeiros uit 1988.
1: Dit is de Bo Ochtendshow met Jan Pech.
0: Nou, zo is dat maar net, hè. We duiken weer in de agenda, uiteraard. We gaan naar Voorhout. Want daar is de koffiespeeltuin Muziek op Schoot. En dat is in de bibliotheek van Voorhout. Zometeen tussen 10 en 11. Het is gratis en hoeft u zich niet vooraan te melden. Muziekdocent Leroy van der Poel die zorgt voor de muzikale ochtend tijdens de koffiespeeltuin in de bibliotheek van Voorhout. Kom samen met je kleintje genieten van samen muziek maken, zingen, dansen en ontdekken van muziekinstrumenten. Een ochtend vol plezier en interactie. Dit is de maandelijkse ontmoetingsplaats waar aanstaande en ouders met hun kleinkinderen of kleinkinderen tot en met 4 jaar kunnen spelen, boekjes deze ervaringen uitwisselen. Enzovoort. Inloop is vanaf 9:30, dat is nu al bijna. En de koffiespeeltuin is van 10 tot 11 uur in de bibliotheek van Voorhout. Ga er gezellig heen en maak er een mooie ochtend van. Gaan wij door met het nieuw werkje van Casey Armstrong. Dit is Watch Our Shadows Play.

0: Een nieuw werkje van Casey Armstrong. Leuke nieuwe plaat. Watch Our Shadows Play.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvogel, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En de agenda hebben we voorgeschoteld. U kunt naar de buurtbakkie, een gezellig koffieochtend voor de buurtbewoners. En dat is in Lisse, gebouw Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33. En zoals elke woensdag, dat ook vandaag om 10 uur. Onderling contact en gezelligheid zijn de smaakmakers al daar. Zometeen tussen 10 en 11:30 in gebouw Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. Gezellig een bakkie doen met z'n allen. Wij gaan naar 1967 met eens van Traffic. Dit is Paper Sun.

0: Terug naar het jaar 1967 met deze van Traffic. De Paper Sun was de titel van de plaat. Ja, en hoe het met het zonnetje gaat, gaan we zo meteen eens even bekijken. Maar we gaan eerst even op naar streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollestreek. Aan de Adriaan Maurisweg in Noordwijk is maandagmiddag een auto tegen de gevel van een woning gebotst. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd en alles veiliggesteld en gecontroleerd. De bestuurder van de auto werd door de ambulancedienst gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel heeft de politie het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. De woning is door het ongeval ontzet en er is veel schade. De auto is totaal los en is weggesleept. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onbekend. Lisse is de best presterende gemeente van Nederland bij het isoleren van koopwoningen. Bij 93,8% van de woningen waarvoor in Lisse isolatiesteun is aangevraagd, zijn inmiddels ook daadwerkelijk één of meer maatregelen uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuwe landelijke voortgangsrapportage. En Stichting Dierenambulance en Vogelasiel van regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. De stichting vraagt de gemeente Teylingen de bijdrage aan de dierenambulance te verhogen van 25 cent naar minimaal 1 euro per inwoner. Ook wordt gevraagd de vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden, onder meer met 24 uur bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Hoogmade heb je 3 kwartier extra reistijd. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven nog 1 kwartier extra reistijd. En tot slot op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het weerbericht voor deze 24 juni. Na de plaknacht van vannacht is het ook vandaag weer een zonovergoten met tropische temperaturen een dag. En dat is in een groot deel van het land. Zo wordt het 32 graden in Utrecht. Oh, wat een mazzel, daar moet ik nog heen zo vandaag. De hoogste temperaturen zijn in het zuidoosten te vinden, waar het kwik oploopt naar wel 35 graden. In het westen is de hittestress extra groot door de hoge luchtvochtigheid. Nou, dat hebben wij hier dus. Het voelt al snel benauwd aan. In het noorden wordt het ongeveer 28 graden. En verder staat er weinig wind uit het oosten. Vanmorgen en vrijdag wordt het nog heter. En zoals ik u kan meegeven, blijf genoeg drinken. Want dat is ook zo belangrijk met dit weer. Muziek dan maar weer. We gaan 1973 op zijn verjaardag hier. Colin Blundstone. Dit is I Want Some More. Ja, ik wil ook wel eens wat.

En daar komen we weer eventjes in de agenda, want we kunnen eerst vanmiddag tussen 3 en 4 uur terecht in de bibliotheek, Harold. Dan is daar de leesclub voor leesbevorderaars. Meertaligheid. Ik zei het al, vanmiddag dus tussen 3 en 4. Er is een nieuwe editie van de leesclub en die is interessant voor iedereen die zich inzet voor het bevorderen van het leesplezier, zoals leerkrachten, vrijwilligers en ouders. Iedere editie wordt er door het onderwijsteam van de Bibliotheek Bollestreek voor inspiratie gezorgd met bijvoorbeeld een boekenkring, speciale werkvormen en soms een speciale gast, zoals een schrijver of een ervaren leesbevorderaar. Vandaag is het thema meertaligheid. Tijdens deze editie staat meertaligheid centraal, met aandacht voor inspirerende inzichten en achtergrondinformatie over het belang ervan voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden er een selectie meertalige boeken en praktische verwerkingsvormen besproken die direct in de praktijk toe te passen zijn. De deelname is gratis, maar het wordt op prijs gesteld als u zich eventjes van tevoren aanmeldt via www.bibliotheekbollestreek.nl. En nogmaals, vanmiddag tussen 3 en 4 in de bibliotheek van Lisse gaan we weer door met muziek. Nieuw werkje van Ronnie Krapman. Am Ende bleibt der Anfang.

0: Ja, zomaar eens een nieuw stukje Duitse popmuziek. Ronnie Krapman, am Ende bleibt der Anfang.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, de dag van vandaag. Maar eens kijken of we wat historische feitjes voor u kunnen opdiepen rondom de 24e juni. Jawel, ik heb er drie hier op een rijtje staan. Ik laat ze even voorbij komen. In het jaar 1597, de eerste Nederlandse expeditie naar Oost-Indië, bereikte Bantam, en dat is op het eiland Java van huidige Indonesië. In 1963 is er een demonstratie van de eerste videorecorder in de studio's van de BBC, de British Broadcasting Company. Jazeker. In 1983 hebben we daar Sally Ride, en dat is de eerste Amerikaanse vrouwelijke astronaut, en zij keert terug op de aarde op de 24e juni. Zomaar eens een paar van die feitjes waarvan je zegt, wat heb je eraan? Nou, dan zeg ik helemaal niks. Maar we laten ze gewoon even voorbij komen. Jazeker.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1967 met Jeff Beck. Dit is Stelly Man.

0: van Jeff Beck uit 1967, Tellyman.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Ja, dan gaan we naar Noordwijk, de Willem van den Berg Stichting. Want daar start vandaag de feestweek, de jaarlijkse zomerfeest. En doen ze met een spectrumjaar muzikaal hoogtepunt. Vanavond van 8 tot 9 bezorgt het internationaal geprezen United by Music All-Star Band het publiek in Noordwijk een swingende onvergetelijke avond. Vol passie en opzwepende blues- en swingmuziek. De United by Music All-Star Band is de meest bekende formatie van de stichting United by Music. De band bestaat uit getalenteerde artiesten met een verstandelijke beperking. Met hun herkenbare repertoire van blues, swing en boogie-woogie bewijzen zij keer op keer dat muziek geen grenzen kent. Dit sluit naadloos aan bij de filosofie van het zomerfeest op de woonzorgpark Serenlo, dat volledig in teken staat van ontmoeting, verbinding en feestvieren voor iedereen. Wat begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen met internationale allure. De energie en het pure plezier tijdens een live optreden van het podium spatten daar ervan af. Zijn zo aanstekelijk, vertelt de organisatie. We zijn ontzettend trots dat we deze topmuzikanten mogen verwelkomen om de openingsdag van het zomerfeest op zo'n feestelijke wijze af te sluiten. Het optreden van de United by Music All-Star Band is dus vanavond tussen 8 en 9 uur vanavond. Het is het muzikale sluitstuk van de openingsdag van het zomerfeest bij Serenlo. En dat is gestart met de sportdag en de feestelijke opening van de kermis zal vandaag op het terrein altaar. Dat is allemaal vanavond tussen 8 en 9 de afsluiting van deze dag met de United by Music All-Star Band. Muziek, nieuw werkje klaar liggen van Esta Vida. Dit is You and Me.

0: Esta Vida, hun nieuwe plaat You and I.
1: Bo Ochtendshow.
2: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
0: Ja, nu heeft u mij al een paar keer horen praten over Harlingen. Wat heb ik daar nou te doen? Ja, ik ben toevallig secretaris van de Stichting Vrienden van het Lichtschip. En ons radiolichtschip kunt u ook komend weekend weer bezoeken. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn we open tussen 1 en 5 uur. En dan kunt u dus kijken naar de radiostudio's daar aan boord. De oude lichttoren kunt u bekijken. En u ziet nog de restanten van de discotijd die het schip heeft gehad in Rotterdam. Dus aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag zijn ze open van 1 tot 5 uur. Zuiderpier in Harlingen. En we zijn ook open tijdens de Tall Ship Races. Een spektakel van oude zeeschepen. Wat op 3, 4, 5 en 6 juli in Harlingen plaatsvindt. Nou, mocht u daar daarheen willen, dan moet u wel eventjes kijken hoe u daarheen gaat komen. Want Harlingen heeft dan een parkeerinfarct. Want het is daar zo druk dat je auto echt niet kwijt kan. U bent gewaarschuwd. Goed, ik laat het hierbij. We gaan muziek draaien. Dennis Edwards en de jarige Sitya Garrett. Don't look any further. Dit komt uit 1987.

Ja, ik kijk op het klokje en ik zie dat ik er doorheen moet gaan kletsen. Anders gaan we het allemaal niet redden meer in deze uitzending van de ochtendshow. 1987, de muziek van Dennis Edwards en Siedja Garrett. Don't look any further, de titel van de plaat bracht ons aan het einde van de ochtendshow weer voor deze 24e juni, deze woensdag, in het jaar 2026. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan via ochtendshow@bollestreekomroep.nl. De berichten voor onze redactie, redactie@bollestreekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u ook nog bereiken via janberg.radio@gmail.com. Ik kan u nog vertellen dat Sjaak er morgen is. En Konijn nog vrijdag om de reeks weer af te ronden. Ik ben de volgende week donderdag weer. Dan weer vanuit Harlingen vanaf het lichtschip. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat uw muziek is waar we mee uitgaan. Muziek uit 2013. Carol Emerald. En dit is Tangled Up. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten. En graag tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nog 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt het Gouwen 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
0: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game.
9: Ik hoor nog niks.
8: Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur. De Koffiemix.

luisteraars allemaal van harte welkom. Goedemorgen. Dit is woensdag de 24e juni. En wij praten een beetje tegen het glas aan. Want mijn koptelefoon doet het nog niet. Dus we moeten een beetje via hand en allerlei gebaren elkaar in de gaten houden. En dat houdt in dat wij toch in ieder geval twee uurtjes radio gaan maken. U bent dus van harte welkom bij het programma Koffie Mix. Wij doen dat tussen 10 en 12. En aan de andere kant van de schuiven zit technicus Koen Maas. Met aan zijn zijde Sjaak van den Bergen. En hopelijk krijgen we het allemaal weer voor elkaar. Dat ik alles en iedereen hoor. Wat gaan we doen? Het eerste uur natuurlijk rond 10:30. Hebben we nieuws en weer van vandaag. En we gaan natuurlijk allerlei berichtjes aan u voorlezen. Want er is van alles aan de hand in de regio. En we gaan natuurlijk ook muziek draaien. Een beetje lazy muziek. We hebben gekozen vandaag voor de man die dat in ieder geval kan als de beste. En we hebben gekozen voor Julio Iglesias.

en dat was Julio Iglesias. Dus, Julio werd geboren op 23 september 1943. Hij was de oudste van de Julio Iglesias Puga. En samen met zijn jongere broertje groeit hij op in beschermd Spaans milieu. Begin jaren 60 studeert hij aan de Universiteit van Madrid. Hij houdt zich bezig met sport. En hij had eigenlijk profvoetballer willen worden. Maar hij was een getalenteerde doelverdediger. Die zijn wedstrijden keept bij de reserves van grote Real Madrid. Maar nog voordat Julio zijn kans krijgt in het eerste team van de Koninklijke, raakt hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Het is langzamerhand richting vakanties. Met andere woorden, we gaan alles een klein beetje klaarmaken daarvoor. En wie weet gaan we ook naar Griekenland toe.

Marco Schuitmaker en hij ging een zomernacht in Griekenland. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Deze week is het Kunstklank en er is een familievoorstelling. Woensdag 24 juni, vanmiddag dus om 2:00. Het is een fantasierijke voorstelling geschikt voor de hele familie vanaf 4 jaar. En u bent daar van harte welkom vanaf 2:00. En u kunt natuurlijk uw tickets kopen via www.kunstklank.nl. En de prijs is €12,50.

En dat was natuurlijk Harry Belafonte. Het past een beetje bij deze temperaturen. Hij had het over Jump the Line. Misschien dat zou wel over de streep heen gaan bij de Willem van den Berg Stichting. Want daar is deze week een zomerfeest. Woensdag 24 juni. Dan treedt de band United by Music All Star Band. Die treedt daar op in het woonzorgpark Willem van den Berg. Bij het openingsoptreden. Dat is rond 8 uur. Ze treden op tot 9 uur als afsluiting van de eerste feestdag. Met blues, swing en boogie-woogie muziek draagt het optreden bij tot het thema van de ontmoeting. En dat is verbinding en samen feest vieren.

Oh, mijn microfoon is helemaal foetsie. Naar de andere kant toegeschoven. Dit waren natuurlijk de mensen uit de 60er jaren. U hoorde natuurlijk een nummer Lollipop door de Cordettes. De volgende is er eentje uit een beetje de folk music. Today is a beautiful day. Nou, dat is het inderdaad. La, la, la.

Dat waren de mannen van Only Folk en Today is a Beautiful Day. En ik denk dat gezien de omstandigheden een prima dag is. Maar je moet je eigenlijk wel rustig houden, dachten we zo. Daar denken John de Bever en Wilfred Genee natuurlijk anders over. Want aanstaande donderdag dan speelt Nederland zijn laatste wedstrijd in de groepsfase. En zij zullen de boel wel een beetje op stang jagen, dacht ik zo.

En dat waren dus John Bever, de Bever en Wilfred Gené met nummer geënt op het WK. Een tekst was ook een beetje aangepast, maar het heette natuurlijk nog steeds Koekoek. We hebben nog een berichtje. Donderdag 25 juni is reisjournalist Kees Lucassen te gast in de bibliotheek van Noordwijk in de Akkerwinde nummer 1A. Hij komt vertellen over zijn fietsvakanties door Europa. Het begint om 8 uur, de toegang is €5. En u bent daar natuurlijk van harte welkom. En er is, heb ik me laten vertellen, in ieder geval een koeler.

0: We hebben allemaal zomerse klanken vandaag. Dit waren de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. En wij gaan naar nieuws en weer.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Bij de greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Lisse. Aan de Akervoorlaan in Lisse is dinsdagmiddag een overleden man aangetroffen in het water. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een ongeval gaat. In het water bij de man werd een elektrische heggenschaar aangetroffen. Omdat de man in het water lag en er mogelijk spanningsgevaar was, werd de brandweer opgeroepen om alles veilig en spanningloos te kunnen krijgen. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Mogelijk is dat de man te water is geraakt door de elektrische heggenschaar en de elektra daarvan met het water is overleden. Ook is het mogelijk dat de man onwel is geworden en daardoor te water is geraakt. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. En we hebben nog een berichtje en dat gaat over de hele Bollestreek. Door de verwachte warmte met temperaturen tot 33 graden en de warme nachten gelden deze week extra maatregelen in de Bollestreek. Het KNMI heeft hiervoor code oranje afgegeven vanaf woensdag. Hieronder een aantal aanpassingen. U heeft meer en de gemeentes verwijzen naar het Nationaal Hitteplan en de GGD. En op de link op onze site, daar kunt u zien welke problemen er allemaal kunnen voordoen en waar u in ieder geval uw voordeel mee kunt doen. We hebben nog een berichtje uit Sassenheim. Dat gaat over de geschiedenis van de Lisse en Sassenheim. Bijzondere archeologische vondsten die vorig jaar werden gedaan in de nieuwe Lissense wijk Geestwater zijn opgenomen in de archeologische kroniek Zuid-Holland 2025. Tijdens de opgravingen werden sporen ontdekt van bewoning van ongeveer 4000 jaar geleden. En op verschillende duinkoppen werden resten van de klokbekercultuur gevonden. Waaronder aardewerk en paalkuilen. Die paalkuilen wijzen erop dat deze plek ooit huizen of boerderijen hebben gestaan. En we gaan naar het weer. Ja, dat wordt spannend. Vandaag woensdag is een tropische dag. Zon overgoten, een groot deel van Nederland. Zo wordt het 32 graden in Utrecht. De hoogste temperaturen zijn in het zuidoosten te vinden. Met hoge luchtvochtigheid voelt dan ook benauwd aan. In het noorden wordt ongeveer 28 graden en verder staat er weinig wind uit het oosten. Donderdag blijft dus zonnig met steeds hogere temperaturen. Een kwik komt vrijwel overal boven de 30 graden. Maximaal liggen tussen de 32 en 37 graden. De stranden zullen dus afgeladen zijn met mensen die de nodige verkoeling zoeken. En misschien is er zelfs kans op een klap onweer en ook een onweersbui. Vrijdag. Niet voor iedereen is deze hitte fijn. Als je last hebt van warmte is het belangrijk genoeg water te drinken en koele plekken op te zoeken. En met name kwetsbare kan de hitte gevaarlijk zijn. Probeer het dus rustig aan te doen. Ja, dat kan je wel zeggen. Hier is het in ieder geval lekker koel in de studio, Koen. In het weekend neemt de kans op onweersbuien toe en dat zet de temperatuur een daling in. Desondanks blijft het behoorlijk warm, 26 tot 34 graden. In de loop van de volgende week lijkt de temperatuur verder te zakken, maar de onzekerheid op deze termijn is nog uitermate groot.

En dat was natuurlijk onze artiest van de dag, Julio Iglesias met rum en Coca-Cola. Coca-Cola, dat zou misschien wel kunnen. Alleen een beetje rum erin en dan met deze hoge temperaturen, Koen, dat wordt een beetje te veel, denk ik zo. Julio Iglesias dus met rum en Coca-Cola. Hij raakt dus betrokken bij een auto-ongeluk en hij is raak verlamd. En zijn prognose luidt niet zo best. Maandenlang traint hij zichzelf om weer te lopen. En de Julio vindt gitaar spelen. Hij krijgt een gitaar dus van een van zijn verplegers. En dat begint hij ook leuk te vinden en gaat liedjes schrijven. Eenmaal uit het ziekenhuis hangt hij de keepershandschoenen aan de wilgen. En pakt hij zijn studie weer op. Zo gaat hij Engels leren. En hij gaat liedjes schrijven. Hij doet mee in 1968 aan het Internationale Songfestival van Benidorm. Later wordt hij uitgezonden voor Spanje naar het Univisie Songfestival en krijgt hij een vierde plaats. In 1972 scoorde hij het liedje Un Canto a Galicia. Hey.

En dat was Marten Hoogkamer en hij ging in Spanje op vakantie. Volgens mij hoeft hij dat niet. Hier in Nederland is de temperatuur zeker zo hoog als in Spanje. En ja, dan hoef je in ieder geval niet in een auto te zitten en allerlei andere dingen te regelen. En ja, we hebben natuurlijk nog berichten hier vanuit de omgeving. Zo werd er gevraagd om even aandacht te besteden aan de rest van de activiteiten op de Willem van den Berg Stichting. Woensdagavond dus, het optreden van de band. Op donderdag 25 juni, dan is er een zomerfeestmarkt met activiteiten en dagbestedingen. En er zijn optredens van verschillende artiesten. En er is eten en drinken. En ik heb begrepen dat ze goed hebben ingeslagen voor wat betreft de verkoelende drankjes. Bergpop begint vrijdag op 26 juni. Op het programma staan onder andere Johnny Keyes, André Hazes Tribute en natuurlijk Justin de Wild. U weet wel, de zomerhit van dit seizoen, Serio. En op zaterdag treden natuurlijk op Jeroen van Katwijk, de feestzanger Alex en natuurlijk Frans Bauer.

Een nummer natuurlijk van Mungo Jerry. En dit was In the Summertime. We hebben nog een berichtje. Vrijdag 26 juni komt schrijver Mark Stokmans naar Grimbergen Boeken in Lisse. Die vindt u aan de Herenweg 237. Om te vertellen over zijn nieuwe boek, De Byzantijn. Stokmans die kreeg in 2023 de boekhandelsprijs. En hij is in Lisse. Begint om 16:30. En hij zal met beeldmateriaal en muziek het een en ander vertellen. Toegang is €5, inclusief drankje en dolce. Aanmelden en dat kan via info@grimbergenboeken.nl.

Een heerlijk rustig nummertje van Mighty Sparrow met Only a Fool. Aanstaande zaterdag is, of het hele weekend, is er Noordwijk de gastheer van de Roze Zaterdag. Het begint op vrijdagavond al met een ABBA tribute in Theater de Muze. Zaterdag is er van 10 uur tot 's nachts 1:30 een uitgebreid programma vol muziek. En u kunt dat via de website natuurlijk ook vinden. En er is ook nog een interview met natuurlijk Splinter... Chabot, hij gaat praten over zijn nieuwe roman De Twee Prinsen. Dat interview vindt plaats tussen 3:30 tot 5:00. En kaartjes zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekbollestreek.nl.

0: En dat was Naimlin en zij had het over While I Was Making Love To You. Onze eerste uurtje zit er alweer op met heel veel kunst en vliegwerk. U wil niet weten wat er hier allemaal gebeurt achter de schermen. Met microfoons die het niet doen, koptelefoons die niet werken, enzovoort, enzovoort. Volgens mij hebben ze hier ook last van de warmte. Volgens mij komen we toch helemaal goed bij u binnen. En we gaan afsluiten het eerste uurtje. En dat gaat over de man die helaas overleden is, Wim T. Schipper. Hij schreef heel erg veel televisieseries en films. En hij maakte natuurlijk ook heel veel typetjes. En hier tot het nieuws van 11 uur hoort u Wim T. Schippers.
1: Wat een organisatie van Lekmerreed. De plaat is amper begonnen en ik sta al voor gek. Waar blijven jullie nou? Ah, daar is al een flinke bak ruis in aantocht.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com. Ja.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: Tot

Luisteraars, van harte welkom in het tweede uur van ons programma Koffie Mix. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollenstreek. Wij zijn te beluisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo. Achter de knoppen technicus Koen Maas en uw gast hier is Floor Vink.

Wat gaan we doen in het tweede uur? Natuurlijk rond 11:30 het nieuws uit de Bollestreek. Rond 11:45 hebben we de verjaardagskalender van Oja. We hebben nogal wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen. Want er is toch van alles aan de hand. Dat kan je natuurlijk ook niet van tevoren vaststellen dat het boven de 30 graden wordt. Met andere woorden, we zullen kijken wat er doorgaat, ja of nee. En we gaan natuurlijk onze artiesten van de dag draaien. We gaan richting de vakantie. Met andere woorden, we gaan luisteren naar onze artiest van de dag, Julio Iglesias.

Nou, dat is onze artiest Julio Iglesias. En Julio die heeft natuurlijk in 1972 een enorme hit met Un Canto a Galicia. Hey, maar daarna is het een beetje stil. In 1977 verandert hij van platenmaatschappij. En dan komt zijn carrière pas echt van de grond. In 1979 heeft hij een gigantische wereldhit met Quiera Mi Mucho. En in 81 scoort hij een Britse nummer 1 hit met zijn liedje Begin de Begin. En die hit die vormt de opmaat voor zijn succes in de Verenigde Staten. Hij brengt daar een album uit en hij zingt daar een aantal duetten samen met Willie Nelson bijvoorbeeld en Motown-zangeres Diana Ross. Maar ook in Europa blijft het goed gaan met liedjes als Milonga Sentimental, zoals u afgelopen minuten hoorde. We gaan naar Nederlandstalig en u luistert naar Koffiemix. Wat doe je dan? Een kopje koffie.

Feestjes doet dit natuurlijk altijd goed. Een kopje koffie, iedereen kan dat meezingen. Nederlandse feestmuziek dus. We hebben een berichtje en dat gaat over het volgende. Zaterdag 27 juni is een zomerconcert in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. De Voorstraat nummer 44. Daar speelt dan het Junioren Symfonieorkest en het Jeugd Symfonieorkest van de Bloembollenstreek. Zij spelen werken van Corian, ouverturen van Beethoven en natuurlijk ook Haydn komt aan de beurt. De aanvang is half acht. De toegang is €12,50 voor kinderen tot en met 6 jaar. €6. De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl.

En dat was Harry Belafonte. En bij optreden is een geweldige personality, deze man. Hij had het nummer Angelina. En de volgende gaan we weer terug naar Spanje, naar The Lady of Spain.

Dat was gitaar muziek uit de jaren 60. We hoorden de Locomotions, een Nederlandse band. Zo op de grens van Brabant en Limburg. Daar komen zij vandaan. We hebben nog een berichtje. 27 juni, dan zet de Noordwijkse Balletschool een dansvoorstelling neer. Wanneer de tijd dans op de planken van Theater de Muze. 27 juni dus. Begint 's middags om 1 uur is de eerste voorstelling. En 's avonds om 7 uur is de tweede voorstelling. De kaartjes kosten €18,50 en zijn te verkrijgen via www.demuze.nl. En wij gaan aanstaande donderdagavond kijken naar Nederland-Tunesië. De laatste groepswedstrijd. En het moet al heel erg gek lopen. Dan willen we niet doorgaan. En Gerard Joling heeft er natuurlijk ook een nieuwe opgezet. Rood, wit en blauw.

En dat was natuurlijk Gerard Joling. We hoorden hem aan zijn hoge stem. En hij had het over rood, wit en blauw. En ja, misschien als het een beetje lukt dan van Tunesië te winnen, dan worden we 1 in de groep. Misschien wel. En we zullen kijken tegen wie we dan gaan spelen. De volgende is er zeker eentje om mee te zingen. Chiquita, sing with me.

0: En dat was de groep Sound Vision met heerlijke zomerse muziek. Oftewel Chiquita, Sing With Me. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Voorhout. Sporenbagovergang bij station Voorhout is woensdagochtend door een storing voor onbepaalde tijd afgesloten. De spoorbomen blijven dicht en het waarschuwingssignaal blijft klinken. De treinen rijden zeer langzaam langs de overgang. En de storing ontstond zo onderbij 8 uur vanmorgen. Toen was het toch nog niet zo warm, dacht ik zo. De politie heeft afzetlinten gespannen bij de overgang. Auto's en ander verkeer kunnen daardoor niet over het spoor. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de tunnel iets verderop. Verkeer moet rekening houden met omrijden en vertraging. En volgens een omstander zou er een storing zitten in het systeem, waardoor de signalering denkt dat er een trein aankomt. Op de website van ProRail duurt de storing tot ongeveer 11:30. Nou, dan moeten de mensen nog eventjes wachten. Want dat is het zo ongeveer. Een berichtje over Teylingen. Stichting Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden vraagt de gemeente Teylingen om meer financiële steun. Volgens de organisatie zijn de inkomsten al jaren onvoldoende om de kosten te dekken, waardoor de reserves snel afnemen. Uit cijfers blijkt dat de stichting sinds 2020 ieder jaar verlies heeft geleden. Als de situatie aanhoudt, dreigt volgens de organisatie een sluiting. Dat zou gevolgen hebben voor de opvang en het vervoer van zwerf en wilde dieren in de regio. Ook wordt gevraagd een vergoeding niet in de vorm van een subsidie te geven, maar de bijdrage vast te leggen in een contract. In ruil daarvoor wil de dierenambulance de dienstverlening uitbreiden. Onder meer met 24 uur bereikbaarheid en nachtelijke inzet bij spoedgevallen. En we hebben kijken of we nog een berichtje hebben. En dat gaat over Lisse. Lisse is de best gepresterende gemeente in Nederland bij het isoleren van koopwoningen. Bij 93,8% van de woningen waarvoor in Lisse isolatiesteun is aangevraagd, zijn inmiddels ook daadwerkelijk één of meer maatregelen uitgevoerd. En dat blijkt uit een nieuwe landelijke rapportage. Daarmee voert de gemeente Lisse de landelijke top 10 aan van de gemeenten die lokale aanvragen het meest effectief omzetten in tastbare resultaten. En wij gaan naar het weer. Vandaag woensdag is zon overgoten met tropische temperaturen. De hoogste temperaturen zijn in het zuiden te vinden, waar het kwik oploopt tot wel 35 graden. Het voelt benauwd aan. In het noorden wordt het ongeveer 28 graden. Verder staat er weinig wind uit het oosten. Donderdag blijft het zonnig met hoge temperaturen. Het kwik komt bijna allemaal de hele tijd over de 30 graden heen. Maar vrijdag wordt echt de warmste dag. De maxima liggen tussen 32 en 37 graden. Vrijdagavond is er kans op onweersbuien. Niet voor iedereen is deze hitte fijn. Als je last hebt van warmte, is het belangrijk

genoeg water te drinken en koele plekken op te zoeken. Zoals hier in de studio bijvoorbeeld. Met name voor kwetsbaren kan de hitte gevaarlijk zijn. En kijk dus extra naar hen om. In het weekend neemt de kans op onweersbuien toe. En dat zet de temperatuur een daling in. Desondanks blijft het behoorlijk warm. In de loop van de volgende week blijkt de temperatuur verder te zakken. Maar de onzekerheid op deze termijn is nog uitermate groot.

Heerlijke lazy muziek van onze artiest van de dag, Julio Iglesias, met het nummer Bacalao. Hij heeft zeker muzikale genen, want uit twee zoons uit het eerste huwelijk, die zijn zeer populair en succesvolle artiesten. In 1990 leert hij tijdens een tournee een Nederlands fotomodel Miranda Rijnsburger kennen. Uit een relatie worden 5 kinderen geboren, 3 zoons en 2 zusje Victoria en Christiane. Hoewel hij al over de 80 is, blijft Julio schijnbaar onvermoeibaar om hun plaatjes uit te brengen. En met meer dan 300 miljoen verkochte albums en ruim 2600 gouden en platina platen is Julio een van de meest populaire artiesten ter wereld. Een bijzonder succesvolle artiest van wie elke 30 seconden ergens ter wereld wel een liedje op de radio gedraaid wordt.

En dat was Rutger van Barneveld. Hij ging op vakantie naar Griekenland en hij kwam daar tegen Helena. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Zondag 28 juni organiseert natuurvereniging KNMV de Bollestreek en familieactiviteit op landgoed Keukenhof in de Houtvijver, het waterbassin. En dat in het verleden werd gebruikt om boomstammen te wateren, gaat men op zoek naar waterbeestjes. En de Houtvijver bevat helder water, waardoor je kikkervisjes, libellen, larven, bootsmannetjes, nou enzovoort, allemaal kunt vinden. De excursie begint om 2:00 aan de, begint bij de Groene Bol op het landgoed. De deelname is gratis. Aanmelden kan tot 26 juni via van der Lans Arie, apenstaartje, gmail.com.

0: jaren 60 zeer populair. Trini Lopez met If I Had a Hammer. Ik heb de lijst van verjaardagen nog even bijgepakt van Oh Ja. Dat is de laatste lijstje die we voor u melden tot aan onze vakantie. Want we gaan twee maandjes gaan we ertussenuit. En dan gaan we allerlei andere dingen doen. En bijvoorbeeld verhuizen, Koen.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we verhuizen. Goed, Gerard Duinem is jarig. 24 juni wordt 80 jaar. Piet Oosdam is jarig, ook 24 juni. Hij wordt ook 80 jaar. Mevrouw van der Slot, Wellagen. Zij is 27 juni jarig. Wordt 98 jaar. Ja, maar de leeftijd. Mevrouw Luiten, Nelen. En zij is 28 juni jarig. Ze wordt 80 jaar. En mevrouw van der Klucht, Duivenvoorde, is 30 juni jarig. Wordt ook 80 jaar. Allemaal van harte proficiat. Met nog heel veel gezonde jaren. En omdat we met vakantie gaan, hebben we Boni even gevraagd.

En dat was de groep Boney M. Die ons in ieder geval alvast op vakantie stuurde. It's a holiday. En we hebben nog een berichtje voordat we op vakantie gaan. Muziekvereniging Harpen Davis organiseert samen met de wijkvereniging Samen in Den Houten een picknickconcert in de Engelse tuin van landgoed in Den Houten in Noordwijkerhouten. Dat is op zondag 28 juni. Het begint om 2:00. Het duurt tot ongeveer 4:00. De toegang is gratis. En u mag uw eigen stoel zelf meenemen.

Hillbilly Girl. Ja, en nou we het toch over country hebben. Ja, deze dame die geeft alle boeren een beetje een hart onder de riem. Want of je nou veeboer bent, graanboer of bolleboer. Aanstaande week komt het rapport uit. En dan gaan we kijken wat de nieuwe mensen op gemeente en op een provinciaal en op landelijk niveau met bolleboeren van plan zijn.

En dat was Jurike Sterke met een medley voor al onze boeren. En ja, die zullen natuurlijk aanstaande weekend toch ook zijn in Assen. En daar staat zij zeker op een van de podia daar. Jurike Sterke dus met de boeren medley. Onze twee uurtjes zit daarop. Met andere woorden, wij gaan onze tassen pakken en we gaan op vakantie. Komende weken zullen andere mensen onze programma's overnemen. En allerlei andere programma's doen. Wij wensen u in ieder geval prettige vakantie. Koen heeft nog een laatste nummertje uitgezocht. Rocky 4, dat is de soundtrack met natuurlijk Sylvester Stallone. En wij danken u voor het luisteren. Zo eind augustus dan zijn we weer terug. En dan hoort u ons via Bo, de omroep van de Bollestreek. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer en tot ziens.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens de KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer, zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
16: Willem van Zuilen. Twaalf uurtje met Willem van Zuilen.

Die Pauw uit het verleden en China Eoent op deze woensdagmiddag. Hartelijk welkom bij 12 uurtje met dank aan de mannen van de Koffiemix. We zagen de week muzikaal vanmiddag. Ja, zeker weten. Leuk dat je erbij bent. Tot 1 uur de muzikale ondersteuning, het muzikale ratatouille. Deze man heeft hit na hit na hit. Mart Hoogkamer, ik spaar geen centen. Goedemiddag.

Mooi, een van de vele is van Mart Hoogkamer. Hij spaart geen centen. Mooie momenten. Nou en dit? It's a real good feeling. Wie de kent, daar is het origineel van. Hebben we vorige week uitgebreid besproken, toch? Dit is Tina van Beck met CK.

De Duitse slagerzanger met Griekse roots. Costa Cordalis. Net het verhaal van Anita. Het zit een beetje in het slager gebeuren. Dan heb ik het niet over een vleesslager, maar slagerliedjes. Een slager uit het Duits vertaald in het Nederlands. Die gaan we nu draaien. Is ook leuk. Luister maar eens. Gewoon uit Noordwijk, hè? Een festival van liefde. Wat een stamper is dit ook weer. Dit is

0: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. In de wijk Elsbroek is een petitie gestart tegen het vertrek van postbezorger Daniel bij PostNL. De bezorger, die volgens de bewoners al ongeveer 7 tot 8 jaar in de wijk actief is, zou binnenkort worden vervangen, wat in de buurt tot reacties heeft geleid. In de toelichting bij de petitie zeggen de ondertekenaars dat zijn aanwezigheid wordt gemist en dat de bezorging voor velen is uitgegroeid tot een vast contactmoment in het dagelijks leven. De initiatiefnemers roepen PostNL op om het besluit te heroverwegen en Daniel als vaste bezorger voor de wijk te behouden. Het oude dek van het Lisserwegviaduct is in de nacht van 20 op 21 juni in zijn geheel uit de A44 gereden. Het bijna 90 jaar oude viaduct maakt nu plaats voor een nieuw exemplaar. Tijdens de werkzaamheden was de A44 volledig afgesloten. De rijrichting naar Den Haag is inmiddels weer open en verkeer richting Amsterdam kan vanaf 1 juli weer gebruik maken van de snelweg. Dan rijdt het verkeer over het nieuwe viaduct. En 3 medewerkers van Spar en Plein 6 van Cirelo hebben medailles behaald tijdens de Nationale Special Olympics. De Nationale Special Olympics is het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoe heet die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van

Mooi als eerste na het nieuws van half 1 op deze woensdagmiddag. ABBA en Does Your Mother Know? Door met Rine Sponze uit Den Haag. Nummer van een aantal jaar geleden. En hij is prachtig. Luister en huiver. Nederlandstalige bellen. Het is verloren tijd.

Arine Sponsen. Uit het Haagse. Hij schreef ook onder andere Nu lag geluk me toe voor Rob van Daal. Verloren tijd. Op de omroep van de Bollestreek. Zullen we even een meezingertje erbij pakken? Een meezingertje die een paar jaar geleden een knoert van een hit was. Zeg maar een zomerrit. Ja. Laat maar gewoon een keertje doen, hè. Marco Schuitmaker. Engel de Waarde.

You can win if you want. En daarvoor het Volendam, Palingpop van Beter Than Just an Illusion, hoor je. Geweest is geweest. De meest recente single van Frank Verkooy.

We got

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken, zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met

0: Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Noordwijk zet op meer plekken deelfietsen neer. De fietsen staan bij bushaltes en andere centrale plekken in Noordwijk en Noordwijkerhout. Reizigers kunnen na de bus verder naar werk, school, het centrum of het strand. De oranje fietsen zijn van Donkey Republic. Mensen vinden en huren de fietsen via de app. Na gebruik brengen zij de fiets terug naar een vaste plek. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Noordwijk zet op meer plekken deelfietsen neer. De fietsen staan bij bushaltes en andere centrale plekken in Noordwijk en Noordwijkerhout. Reizigers kunnen na de bus verder naar werk, school, het centrum of het strand. De oranje fietsen zijn van Donkey Republic. Mensen vinden en huren de fietsen via de app. Na gebruik brengen zij de fiets terug naar een vaste plek. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
3: Een hele goede dag met vandaag in de uitzending. Na 2 jaar gaat de droge kaagweek weer van start in Warmond. Nieuwe rolstoelstalling geopend op het strand van Katwijk. Die ben ik vergeten. En het predicaat voor het 100-jarig bestaan van een bedrijf uit Rijnsburg.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In de regio West staat er ongeveer 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg, knooppunt Hofvliet. 20 minuten op onthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Burgerveen en Bad Oevedorp, 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar, een kwartier vertraging. De N206 Zoetermeer richting Leiden tussen Zoetermeer en Zoeterwoudendorp, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Bijzondere vondsten uit Lisse staan in de archeologische kroniek Zuid-Holland 2025. De vondsten zijn gedaan in de nieuwe wijk Geestwater. Onderzoekers vonden sporen van bewoning van ongeveer 4000 jaar geleden. Ook vonden zij aardewerk en paalkuilen. Een goed bewaarde voet- of schoenafdruk is een opvallende vondst. De vondsten geven een beeld van het leven van toen. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Knoopend Hofvliet, 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knoopend de Hoek, een kwartier vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Knoopend Burgerveen, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend de Bresseplein en Moordrecht, 20 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten. De N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen, voor Nieuwekerk aan de IJssel, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet een kwartier oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brechtseplein 20 minuten. A20 ook van Holland richting Gouda tussen knooppunt Brechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De N207 al van aan de Rijn richting Hillegom. Tussen afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom. met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dichtgegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden.

Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden al korter. In de regio Weststad nog 50 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En 11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam, voor Schiphol 10 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier oponthoud. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn, voor Schiphol Oost 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Na 2 jaar gaat de droge Kaagweek weer van start in Warmond. Nieuwe rolstoelstalling geopend op het strand van Katwijk. Het afscheid van wethouders Soetendaal en Knapen. En het predicaat voor het 100-jarig bestaan van een bedrijf uit Rijnsburg. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De spoorwegovergang bij station Voorhout is woensdagochtend dicht gegaan. Dat kwam door een storing. De spoorbomen bleven dicht en het signaal bleef klinken. Treinen reden erg langzaam over de overgang. Auto's konden niet over het spoor en moesten daarom omrijden. Nieuw-Lisse maakt zich zorgen over de bestrating van het blokhuis. Volgens de partij ziet de straat er vies uit en ook zou de bestrating glad zijn. De partij zegt dat veel mensen zijn gevallen en wil van het college weten of de gemeente genoeg toezicht houdt. Het inloophuis aan de Schaapmansstraat is open als koelteplek. Buurtbewoners kunnen daar gratis afkoelen in ruimtes met airco. Mensen kunnen ook een praatje maken of eventueel tot rust komen. Bezoekers krijgen ook een ijsje aangeboden. Iedereen is welkom, alleen of samen met iemand anders.

0: De Warmondse Kaagweek is terug. Na een jaar zonder feest vanwege de NAVO-top maakt Warmond zich op voor 4 dagen muziek, activiteiten en ontmoeting. Maar er is ook iets veranderd. De Droge Kaagweek vindt dit jaar niet meer plaats in Park Groot Leerust, maar op de gemeentehaven. Aan de telefoon is Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Goeiedag, Pieter.
1: Goeiedag, Jordan.
0: Ja, de Droge Kaagweek is er voor het eerst weer sinds 2 jaar. Hoe voelt dat?
1: Nou, we zijn wel weer toe aan een feestje in Warmond. Dat zul je begrijpen. Ja. We zaten helemaal wel in de hoek waar de klappen vielen. Want we hebben natuurlijk 2021 2 corona-afgelastingen gehad. Ja. En inderdaad, zoals je al zei, die vermaleide NAVO-top vorig jaar. Dus het gonst op het dorp. We hebben er zin in.
0: Ja, is er echt een gevoel aanwezig van, oh, we hebben echt behoefte aan een Warmondse feestweek?
1: Ik had een heleboel berichtjes van mensen die mij appten van het gaat toch wel echt door, hè? En nu dat hitteplan er weer doorheen. En ja, de mensen die staan echt te trappelen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Super, over die hitte, daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ja. Er is natuurlijk een tussenjaartje geweest. Gaan jullie daarom dit jaar extra aanpakken?
1: Ja en nee. We hebben echt een heel mooi programma. Maar je moet je wel realiseren. En daar gaan we het denk ik straks ook nog over hebben, want je bent aardig op de hoogte. We zitten natuurlijk op een nieuwe locatie dit jaar. Dus het is voor het bestuur van de VWF heel erg puzzelen van waar zetten we alles neer, hoe krijgen we het geregeld, hoe zit het met nooduitgangen, bezoekersstromen, nou noem het allemaal maar op. Dus ja, we hebben een heel mooi programma, maar ik kan niet zeggen dat we het hele programma omgegooid en vernieuwd hebben, zeg maar. Het is een traditionele Kaagweek, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, nou daar is ook niks verkeerds mee. Maar nu die nieuwe locatie, moesten jullie weg uit Park Groot Leerust? Of vanwaar deze beslissing?
1: Wij gebruikten altijd een calamiteitenroute, althans, ik zeg gebruiken, maar we hebben hem nooit gebruikt. Maar vanuit de voorwaarden in onze evenementenvergunning moesten wij altijd een calamiteitenroute aanleggen, zodat er een tweede uitgang is uit Park Groot Leerust om bij calamiteiten het publiek op een veilige manier te kunnen ontruimen. Dat deden wij altijd over het privéterrein van een naastgelegen jachthaven. Wij legden dan een groot ponton over de sloot tussen Park Groot Leerust en de naastgelegen jachthaven. Alleen, wij kregen in januari van dit jaar te horen dat de eigenaar van die jachthaven daar geen medewerking meer aan wenste te verlenen. Ja, en het is zo klaar als een klontje. Geen calamiteitenuitgang op je evenemententerrein is geen evenement in Park Groot Leerust.
0: Ja, teleurstelling.
1: Ja, want het was natuurlijk, er luisteren natuurlijk allemaal bollenstrekers mee. Maar het was natuurlijk wel het mooiste feestterrein in de hele bollenstreek.
0: Dat is een biased opinion.
1: Ik denk je gaat het beamen.
0: Nou, ik blijf objectief hier, Pieter.
1: Okay,
0: maar die nieuwe locatie biedt vast ook mogelijkheden.
1: Ja, absoluut. Het is niet alleen maar kommer en kwel. De nieuwe locatie is de gemeentehaven. Zeg maar het parkeerterrein voor de brug naar Koudoren, het recreatieeiland Koudoren toe. En ja, dat is helemaal verhard. En dat zijn we niet gewend. We lopen altijd met rijplaten op het gras en noem het allemaal maar op. En als er een zomerse onweersbui viel, dan liepen we zelfs tot onze enkels in de modder. Heeft ook zijn charmes.
0: Ja.
1: Maar nee, de gemeentehaven, we zijn er nu nog niet helemaal aan gewend. Maar ik denk dat we achteraf zeggen, maar hier kan het ook goed, ja.
0: Ja, en het is nu, wat u zegt, inderdaad een versteende locatie. Komende dagen is er nog een hitteplan van kracht.
1: Ja,
0: hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk zowel van de gemeente als vanuit de hulpdiensten alle instructies ontvangen hoe daarmee om te gaan. As we speak probeer ik nog wat mobiele vernevelaars te huren bij de verhuurbedrijven in de regio. Maar ik ben natuurlijk te laat. Die zijn allemaal al op andere locaties neergezet. Wij hebben wel extra parasols, extra ventilatoren. We verstrekken gratis water natuurlijk aan de bezoekers. En als we het dan al hadden over pluspunten van de gemeentehaven. Op de gemeentehaven in Warmond staat een Dunea watertappunt. En die staat gewoon midden op ons feestterrein straks. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, gewoon vers water.
1: Ja.
0: En als we het nou hebben over het programma, we hebben het nu over de veranderingen, het programma zelf, de inhoud. Waar kijken we dan het meeste naar uit komend weekend?
1: Nou ja, dat is toch wel... Kijk, we hebben de traditionele evenementen die altijd veel lokale inwoners naar het feestterrein, ik zou bijna het park zeggen, naar de gemeentehaven trekken. Dan heb je het over eieren gooien, klaverjassen, echt de traditionele precies. Onderdelen. Maar ja, wij kijken natuurlijk wel allemaal uit naar de drie feestavonden. We hebben op donderdag en vrijdag en zaterdag pakken we leuk uit met live muziek, bands op het podium. En dan is het tot 1 uur feesten op de gemeentehaven. Zondag doen we het wat rustiger aan. Dan stoppen we om 10 uur. Want na 3 dagen feesten is onze ervaring, is Warmond wel moe hoor, zondagavond.
0: Ja. En als er dan 1 ding moet zijn, waar moeten mensen dan naartoe?
1: Ja, dat vind ik dan weer een lastige vraag. Ik denk sowieso zaterdagmiddag en zondagmiddag, dan bruist Warmond de gemeentehaven echt met. Dan is er een proeverij, alle oud-Warmonders komen weer terug voor een soort van reunie. Er is live muziek en dat is dan semi-akoestisch. Dus ja, dan heerst er echt wel een soort van... Ja, fijne groove, zeg maar. Ja, de jongere mensen die zullen zich aangetrokken voelen tot de vrijdag en de zaterdagavond. Dan staan er echt feestbands op het programma. Ik geef daar wel bij aan dat daarvoor kaartverkoop verplicht is gesteld door de gemeente Teylingen.
0: Ja, maar er is dus iets voor jong en oud.
1: Jong en oud, ja.
0: Helemaal super. Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En de Droge Kaagweek is van donderdag tot en met zondag bij de gemeentehaven. Een groot deel van het programma is gratis. Maar zoals Pieter net al zei, voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag is een toegangskaart nodig.

0: De gemeente Katwijk heeft op het strand een nieuwe stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen in gebruik genomen. De stallingsruimte staat bij strandpaviljoen Zee en Zon. En het project is bedoeld om de toegankelijkheid van het strand te vergroten voor mensen met een fysieke beperking. U hoort nu Truus Gerse van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk bij de opening.
1: Zoals jij kan zien, zit ik in een rolstoel. En als ik dus gebruik wil maken van een strandrolstoel, dan staat mijn rolstoel hier onbeheerd. En zeker met het voorstukje wat ik eraan heb. Dat is een, heb ik wel van de gemeente gekregen, maar dat is een hoop geld. Daar ben ik zuinig op. Het is wel mijn vervoersmiddel. En hoe krijg je het dan veilig gestald op het strand? Nou, door zo'n hokje.
2: Ja, want hoe deed u dat voorheen?
1: Dan ging ik gewoon niet met de strandrolstoel. Want mijn kinderen, die als ze maar zouden willen duwen, die komen met de fiets. Want ja, het is, we wonen allemaal in Katwijk. Dan ga je niet even met de auto die je dan erg weg, slechter kan parkeren. Dus waar laat je hem dan, de rolstoel? Andere mensen die wilden nog wel eens in hun, die liepen dan twee keer en die gingen dan weer in hun auto zetten.
2: Ja, want hoe zijn jullie op dit idee gekomen op de vorm? Was dat iets dat al vaker in Nederland is uitgevoerd, dit concept?
1: Volgens mij zijn wij de eerste in Nederland. Maar daar weet Puk heel veel van te vertellen, de ambtenaar die hierover gaat. Er was volgens mij totaal geen voorbeeld. En hij is licht gehouden. En hij is eigenlijk zanddicht. Maar hij kan dus zomers of 's winters, ik geloof dat hij per 1 oktober hier wordt verwijderd. En dat hij dan naar de opslag gaat, zodat hij wat minder last heeft van de zee en, en het strand. En ja, altijd wat vochtig hier natuurlijk in die maanden. Dus dan staat hij wat veiliger en dan houden we hem heel lang.
2: Wat vindt u ervan? Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, goed. Hij misstaat hier niet, vind ik. Nee. Hij staat hier goed. Nee, hij staat ook gewoon. De kleur is niet verkeerd. Hij valt niet op. En dat is gewoon wel prettig. Want als je hier naar het strand gaat, wil je niet een of ander opzichtig object zien. Dus dit is mooi.
2: Yes, waar kijken wij naar, wethouder Emiel Soetendal?
3: Wij kijken naar een stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen op het strand. Dat is er gekomen naar aanleiding van een motie die raadsbreed is aanvaard. Alweer een jaartje geleden. En dan zou je denken, een jaar geleden, maar waarom duurt het dan zo lang om zoiets te realiseren? Nou ja, je loopt op tegen vergunningen en je moet afstemmen met het Hoogheemraadschap en met de strandexploitanten. En je moet voldoen aan allerlei veiligheidsvoorschriften, dus dat kost allemaal best wel veel tijd. En bovendien, je wil ook een stallingsruimte die makkelijk in het gebruik is. En we hadden aanvankelijk een model wat niet geheel voldeed. Dus we hebben hem nu. Ja, hij staat er in de zomer. Hij kan in de herfst kan hij naar de gemeentewerf. En dan kan hij naar de winter overleven. En dan in de zomer dan halen we weer het tevoorschijn. Een van de stapjes die we zetten om de gemeente toch iets toegankelijker te maken. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar die kleine stapjes bij elkaar helpen wel om je te realiseren dat we best een grote groep mensen hebben in Nederland en ook in Katwijk, voor wie het leven allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En we hebben een raad die daar terecht aandacht voor vraagt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinenbollenstreek.
1: Een overleden man is dinsdagmiddag gevonden in een sloot in Lisse. Dat gebeurde aan de Akervorderlaan. De politie zegt dat het om een ongeval gaat. In het water lag ook een elektrische heggenschaar. De brandweer kwam omdat er mogelijk nog stroomgevaar was. De politie en de forensische opsporing doen onderzoek. Het CDA Zuid-Holland wil meer actie op de N443 bij Noordwijkerhout. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid op de Schravendanseweg. Bewoners zouden veel geluidsoverlast ervaren. Ook rijden sommige bestuurders volgens de partij te hard. CDA Zuid-Holland wil overleg met de gemeente Noordwijk en de politie. Het eerste deel van de nieuwe Airnet busbaan bij Katwijk is klaar. Sinds maandag rijden de bussen tussen de rotonde N441 en de Zeeweg. Ook de nieuwe haltes bij de Duinvallei zijn nu in gebruik. De haltes krijgen houten plafonds en groene daken. Bij de haltes komt er ook een park en speel- en sportplekken. Dat park opent op 3 juli samen met de fietstunnel De Zandloper. In september gaat ook het tweede deel van de busbaan open.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van twee tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Amsterdam, Zoetewoudendorp, 5 minuten vertraging. A12 daarna richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Ook donderdag verloopt zonnig en droog. De temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag ongeveer 30 tot 33 graden. De gevoelstemperatuur kan door de hitte zelfs nog iets hoger uitvallen. De wind waait zwak tot matig uit een oostelijke tot noordoostelijke richting. Aan de kust kan later op de dag wat verkoeling ontstaan door invloed van zee. Ook in de avond blijft het nog een lange tijd warm en droog. Voor donderdag geldt in de regio een waarschuwing. Het KNMI meldt code oranje vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let goed op ouderen, jonge kinderen en huisdieren.

0: Met warme woorden, persoonlijke anekdotes en een gemeentelijke erepenning heeft Katwijk dinsdagavond afscheid genomen van wethouders Jacco Knapen en Emiel Soetendaal. De een was 12 jaar lang een vertrouwd gezicht binnen het gemeentebestuur. De ander zette zich 4 jaar lang in voor zorg en welzijn. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering spraken collegeleden, raadsleden en burgemeester Nathaniel Middelkoop hun waardering uit voor beide bestuurders. U hoort een stukje uit de afscheidsspeeches. Zometeen die van Jacco Knapen, maar eerst die van Emiel Soetendaal.
1: Als je bestuurt, moet je soms lastige keuzes maken. En niet iedereen zal het er altijd mee eens zijn geweest. Maar ik heb dat altijd gedaan uit de volle overtuiging om dingen voor elkaar te krijgen. En ook met zorgvuldigheid om een volgende stap te kunnen zetten. En daar heb ik me onder andere, er zijn er meer, maar heb ik me onder andere laten leiden door één overtuiging. En dat is, doe regionaal wat nodig is. Ja, ontkom ik niet aan om daar iets over te zeggen. Maar hou in ieder geval lokaal de ruimte. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel vraagstukken die afkomen op de gemeente, allerlei opgaven, die vragen om steeds meer samenwerking. Dat is hartstikke mooi, over de gemeentegrenzen heen. Maar uiteindelijk, ik kan dat ook niet vaak genoeg zeggen tegen mijn opvolgers, ik kijk ook even naar jou, lokaal maak je het verschil. Lokaal moet je ruimte hebben om datgene het te doen voor jouw inwoners. Dat kun je in de regio gewoon niet regelen. Het is uitgesloten. Dan zit je op een bepaald abstractieniveau. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe concreet wordt het. Dat doe je op het lokale niveau. En ik heb dat altijd in de regio uitgedragen. Altijd uitgedragen dat Katwijk een eigen mening heeft, eigen opvattingen heeft, een sterke stem heeft. Dan sta je soms alleen, maar ik dacht van ja, ik zit hier ook voor de gemeente Katwijk en niet alleen voor de regio. En dat heeft misschien zo her en der in de regio wel iets in gang gezet, denk ik. Ik denk wel dat het is overgekomen.
2: Ik vond het een eer om ambassadeur te zijn van de gemeente Katwijk. Er te zijn voor alle inwoners. Voor degenen die mee kunnen doen en voor degenen die daar moeite mee hebben. Het belangrijkste wat ik dan ook aan het eind van deze 12 jaar mee wil geven, is dat zowel gemeenteraad, college en organisatie benaderbaar blijven voor onze inwoners. Natuurlijk groeien we door. Zelfs met karakter, begreep ik onlangs. Maar dat betekent nog niet dat we daardoor op afstand van onze inwoners hoeven te gaan staan. Natuurlijk staan we voor grote vragen rondom woningbouw, netcongestie, schaarse ruimte. De ruimte is schaars en blijft schaars. Sommigen van u snappen deze opmerking. Doet iedereen mee? Is het veilig? Noem maar op. Maar er zijn ook hele kleine problemen die in de ogen van de individuele inwoner heel groot kunnen zijn. Juist dan is het belangrijk voor het vertrouwen in de politiek om thuis te geven. Ga in gesprek over de boom die overlast geeft. Ga in gesprek met mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ga in gesprek als mensen zich onveilig voelen. En dit kan ik nog uitbreiden met heel veel voorbeelden. En natuurlijk kunnen we dit niet allemaal oplossen. Maar het begint met luisteren en zeggen wat we wel en niet kunnen doen. Om zo met die inwoner in verbinding te blijven. Ook met groepen mensen die misschien heel ver bij ons vandaan staan voor ons idee. Want als dat gesprek niet meer plaatsvindt, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dan komen we elkaar niet meer tegen en begrijpen we elkaar steeds minder. En natuurlijk moeten we ook de grote uitdagingen die er zijn begrijpelijk uitleggen. En laten zien welke keuzes we maken en waar dat soms ten koste van gaat.

0: Een bijzonder moment voor het Rijnsburgse bedrijf Hoge Woning. Het familiebedrijf bestaat 100 jaar, nam een nieuw bedrijfspand in gebruik en ontving daarbovenop nog het predicaat hofleverancier. Aan de telefoon heb ik de eigenaar zelf, Tromp Hoge Woning. Goedendag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd. 100 jaar bestaan en het predicaat hofleverancier ontvangen. Wat ging er door u heen op dat moment van die uitreiking?
1: Nou ja, een heel mooi moment en een kers op de taart. Hè. Met een nieuw pand en 100 jaar bestaan, is dat natuurlijk wel allemaal heel mooi. En daar ben ik ook heel dankbaar voor en, als bedrijf en medewerkers. Dus ja, niet elke dag worden dit soort dingen uitgereikt. Er zijn er maar 600-700 bedrijven in Nederland die dat predicaat krijgen. Dus heel erg trots.
0: Ja, dat is dan toch wel een mooi clubje om deel van uit te maken.
1: Zeker.
0: Kunt u ons een beetje terugnemen naar het begin? 1926, Willem Hoge Woning, die begon met het telen van bloemen. Hoe heeft het bedrijf zich over de loop van de jaren, ontwikkeld?
1: Ja, we zijn gewoon als een Rijnsburgs bedrijf, tenminste niet wij, maar mijn opa als een Rijnsburgs bedrijfje, begonnen met het telen van zomerbloemetjes. Later anjers en tulpen. Zoals heel veel kwekers het in Rijnsburg deden. En in de jaren 60, 70 zijn we ook wat nog meer buitenbloemen gaan telen. Waaronder ook droogbloemen. En het zelf gaan drogen. En zo zijn we langzamerhand in de artikelen van gekomen die een bloemist gebruikt. Ja, en ook in de deco terechtgekomen. En ja. Zo zijn we eigenlijk ontwikkeld in de laatste 40 jaar, 50 jaar van het bedrijf, van wat we nu zijn.
0: Ja, en dat is dus over een span van 100 jaar. Hebben jullie dat eigenlijk nog gevierd, dat jubileum?
1: Ja, zeker natuurlijk, want afgelopen zondag was het bedrijf dus 100 jaar, 21 juni. We hebben dat op 19 juni. Hebben we dat gevierd op een vrijdag. Tegelijkertijd met de opening van ons nieuwe pand. En ja, ook met de uitreiking natuurlijk van het koninklijk predicaat. Dus ja, echt een mooi moment zo bij elkaar.
0: Ja, jullie hebben een nieuw pand aan de Bankkijkerweg. Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd?
1: Ja, het werd kleiner. We zaten aan de Vinkerweg. We hadden meer showroomruimte nodig, vooral showroomruimte. En maar eigenlijk ook wat meer kantoren. Ja, en het pand was ook wel ietsje verouderd. En en als je verder wil met je bedrijf, dan zou je ook moeten zorgen dat je personeel en alle medewerkers het naar zijn zin hebben. Goede accommodatie hebben. Dat eigenlijk. We hebben met elkaar besloten als directie van Hoge Woning 3 jaar geleden om dit te gaan doen.
0: Ja, en bevalt het tot nu toe?
1: Ja, heerlijk. Het is buiten heel erg warm en we zitten hier in een prachtig pand met een heerlijke temperatuur. En een mooi duurzaam pand dat zijn eigen energie opwekt en zo. Dus ja, het is
0: super duurzaam.
1: We zijn er echt super duurzaam. En we zijn er echt heel, heel erg blij mee.
0: Ja. En we hadden het er net al even over, dat predicaat hofleverancier. Maar een klein handje bedrijven in Nederland hebben dat. En dat wordt alleen toegekend aan bedrijven met een lange geschiedenis, een goede reputatie in de regio en een stevige positie in hun vakgebied. Maar voelt dat dan, als u die predicaat krijgt, voelt dat dat misschien ook als een verantwoordelijkheid voor de komende jaren?
1: Nou, zeker. Dat is zeker een grote verantwoordelijkheid. Na de uitreiking hebben we het ook natuurlijk met elkaar erover gehad van we zijn trots, maar het brengt ons ook weer terug naar de basis hoe moeten we dit nog verder uitbouwen en verder neerzetten. En ook die verantwoordelijkheid dat het tot het niet voor niks is gegeven en dat we die uitstraling blijven behouden met elkaar.
0: Ja, want
1: dat,
0: hoe ziet u,
1: dat is heel belangrijk.
0: Hoe ziet u Hoge Woning ontwikkelen de komende 10 of 20 jaar?
1: Wij zijn heel snel gegroeid, mede doordat zo'n 25 jaar geleden het best wel moeilijk hadden, omdat het product droogbloemen veel minder werd en het geluk hadden dat we overgestapt zijn op de andere gedecoreerde, of tenminste decoratieartikelen en zijden bloemen. En dat dat erg aansloeg. Dus ja, dat was 25 jaar terug. En toen had ik ook niet kunnen bedenken dat het allemaal zo goed gegaan is. Dus wij kijken nu ook naar de toekomst als zijnde van we gaan weer proberen om het een nieuw elan te geven. Met dit prachtige pand en deze mooie uitstraling die we hebben. Samen met onze klanten, samen met onze medewerkers. Gaan we in de komende 10 jaar zeker ook wat groeien. We gaan kijken of we ons bedrijf ook weer kunnen vestigen. Zoals we dat ook 30 jaar geleden hadden in Amerika. Daar zijn we nu mee bezig. Dat is ook weer een nieuw venture voor ons.
0: Ja, grote plannen. Tromp zeker. Hoge Woning, eigenaar van Hoge Woning in Rijnsburg. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan. Het nieuwe pand en mooie predicaat hofleverancier. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
5: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
6: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
5: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto... enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek... en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
1: Mensen die de afgelopen 60 jaar... wel eens op het strand zijn geweest... die hebben ongetwijfeld wel eens een gepavoiseerde oude sloep voorbij zien komen. 60 jaar lang werd die gevaren door Jo van der Lippe... maar die is recentelijk verkocht aan Arjan van der Niet. En hij is onze gast. Arjan, welkom in onze studio.
2: Dank je wel.
1: Wat leuk dat we elkaar nu eens live gaan ontmoeten. Ja. Kijk, want ik heb geregeld op de site zitten kijken. Foto's, filmpjes, verhalen. Ja. Helemaal geweldig om te zien hoe die hele ontwikkeling is geweest. Maar mijn eerste vraag altijd aan gasten is... van wie ben je erin?
2: Ik ben er eentje van Kobus Kug.
1: Kijk.
2: Kobus Kug, Jacobus Arie van der Niet. Koos van der Niet. Die werd Kobus Kug genoemd.
1: Ja.
2: Als bijnaam. En echt Noordwijker.
1: Ja, dus de oude Noordwijkers zullen ongetwijfeld die naam herkennen.
2: Ja, uit het Zeedorp. De Ruiterstraat 11 is die geboren. En zijn vader was visserman. Arie van der Niet, ook een bekende Noordwijkzeeër. Dus,
1: Ruiterstraat 11.
2: Ja.
1: Ik heb nog een tijdje gewoond in de Ruiterstraat.
2: Ja.
1: Een echte zeeër.
2: Ja.
1: Heb je wat met binnen?
2: Ook. Ik kan niet zeggen dat ik niks met Noordwijk binnen heb. Ik vind Noordwijk binnen een prachtig deel van Noordwijk. De kerstwandeling van afgelopen kerst, geweldige organisatie. Ontzettend leuk gedaan. En je ziet het echte Noordwijk binnen. Je komt bij mensen thuis, hoe die huizen ingericht zijn. Ik vind het werkelijk een geweldig evenement.
1: Ja, ik begrijp dat je de kerstwandeling noemt, want die hebben je een aardig bedrag gegeven.
2: Ja, ook nog eens.
1: Wat ging je daar weer van kopen? Een nieuwe trailer?
2: Ja. Ja, de lanceerinrichting is op.
1: Is kapot, ja.
2: Na 60 jaar heeft hij wel zijn tijd gehad en hij moet vervangen worden. We kunnen dit jaar niet varen zonder een nieuwe trailer. Dus dat wordt wel een hele klus. We willen hem zelf gaan bouwen. Mijn compagnon Paul Lenten en ik. Maar dan nog, dat kost een behoorlijk bedrag. En, dus ik ben heel blij met die donatie van die kerstwandeling.
1: Dat kan ik me voorstellen. Arjan, waar ben je opgegroeid? Echt in de Ruiterstraat?
2: Nee. Mijn vader is daar geboren. En mijn vader die kreeg uiteindelijk een baan in Katwijk als leraar. De Juliane MAVO. En daar heb ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht.
1: In Katwijk?
2: Katwijk, ja.
1: Oeps.
2: Ja? Nou, oeps. Kijk, ik zal vertellen, ik heb er ook nog een behoorlijk aantal jaren van mijn carrière bij de politie gewerkt in Katwijk.
1: Ja, dat is zo. Ja. Hoe ben je op die politieschool terechtgekomen? Was het vanaf je jeugd al dat je dacht, ik wil brandweerman of politieman of piloot worden?
2: Nee hoor. Ik kwam van de MAVO af en ik zag een advertentie in de Veronica-gids. En dat werd Koninklijke Marechaussee trouwens, hè, die eerste vijf.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ben naar beroepsmarechaussee geweest. En na vijf jaar ben ik overgegaan naar de politie. In Katwijk.
1: En wat was je daar? Was je op straat of zat je binnen?
2: Bij de politie in Katwijk zat ik op straat. En in eerste instantie gewoon als agent. En ik heb daar ook onder andere 13 jaar, eind jaren 80, begin jaren 90... op de strandpost gewerkt. Bij de strandpolitie in Katwijk. Erg leuk als je jong bent op strand. Dus ik heb wel een maritieme achtergrond wat dat betreft.
1: Dat zijn natuurlijk leuke jaren op het strand.
2: Absoluut. Als je jong bent is het hartstikke leuk om te doen. Het is een bijbaan eigenlijk. Hè. Je zit normaal in de noodhulp, hè, in de surveillance dienst. Ja. Ja, in de zomerperiode werk je dan op strand. En je bent bij alle evenementen. Ook maritieme evenementen. Zoals de reddingsdemonstraties en dergelijke. Ja, is erg leuk om te doen.
1: Wat jammer dat die er niet meer zijn.
2: Ja, nou, dus ze zijn er nog wel, die reddingsdemonstraties. Hè, mits het weer het toelaat. Katwijk, en die zijn best wel groots opgezet.
1: Ja, die SAR-dag bedoel ik.
2: Ja, die SAR-dag. Ja, tegenwoordig heet het SAR-dag. Ja, klopt. Ja.
1: Search and Rescue.
2: Ja.
1: Ja, ik ben daar vaak geweest. Want hoe geweldig was dat hier in Noordwijk. Maar op een gegeven moment is dat hier ook doodgebloed. En Maar wij gaan altijd naar Katwijk kijken.
2: Ja.
1: Wat een spektakel.
2: Ja, absoluut.
1: En dan mochten jullie dan ook als politie aan deelnemen?
2: Ja, wij voeren gewoon op zee. Tuurlijk. Een eigen motorboot. En wij waren dan ook bij die demonstraties onderdeel.
1: En dan kreeg je ook nog wel eens bezoek. Bijvoorbeeld de Chutley uit IJmuiden. Die in brand ging en die dan geblust moest worden.
2: Ja. Dat soort oefeningen, ja. Erg leuk om te doen. Ja, ja.
1: De oude Koert Kaalsen die ook nog op visite kwam.
2: Ja, ja, ja, ja, en nog steeds een prachtig, prachtig schipje. Hè. Echt heel leuk om te zien.
1: Daar komen we dadelijk op. We gaan eerst eens eventjes praten over die tijd in Katwijk.
2: Ja.
1: Hoe lang is zo'n opleiding eigenlijk? Want ik zit op het ogenblik de serie Blauw te volgen op de televisie.
2: Ik zal je vertellen, 0 uur. Dat klinkt gek. Maar ik, in de tijd kon je bij de LOI kon je, je politiediploma halen. Politiediploma A. En dat heb ik in mijn eigen tijd gedaan. Zelf betaald. Zelf betaald. En na iets van 2 jaar studie bij de LOI heb ik mijn politiediploma aangehaald. Dus ik heb nooit op school gezeten bij de, voor de politie.
1: Kanonnen. Ja. Tegenwoordig kan dat denk ik niet meer.
2: Nee, dat kan niet meer. En de LOI, een politiediploma vol. Misschien kan je nog wel een politiediploma. Ik denk het niet. Maar dat is bijna ondoenlijk. Dus dat moet je echt wel via de politieacademie doen. Tegenwoordig.
1: Ik veronderstel dat jullie ook vervelende dingen op het strand hebben meegemaakt. Met verdrinkingen, mensen die in een mui terechtkomen en dat soort dingen.
2: Ja, ja, ja, ja. En zeker in die tijd, jaren 80... waren ook, ja, ook heel veel vermiste kinderen in die tijd. Heel veel kinderen die dan plotseling even weg zijn. En, grote paniek. Maar ook inderdaad verdrinkingen. En onwelwording op strand. Ja, het is een enorme mensenmenigte op hete dagen. En in die tijd wilden mensen nog wel eens onwel worden. Dus ik heb veel gereanimeerd in die tijd. Absoluut. Ja.
1: En toen had je nog niet die AED's, heet dat?
2: Nee. Nee, gewoon echt mond-op-mond ademing en pompen maar. Hè.
1: En hoe communiceerden jullie dan? Via het C2000 systeem of was dat toen nog niet?
2: Dat was het toen nog niet. Nee. Dat was, ik werkte bij de gemeentepolitie Katwijk. Wel een eigen netwerk, een eigen kanaal zeg maar in Katwijk. En daar werd mee gecommuniceerd.
1: Mobiele telefoons? Bestond toen nog niet, hè?
2: Nee, die waren er niet, nee. Vaste telefoons. En een portofoon had je dan.
1: En een portofoon.
2: Ja.
1: Ja, dat waren nog eens tijden.
2: Ja.
1: En dan de blauwe vlag met een groot vraagteken, of is dat alleen maar in Noordwijk?
2: Nee, dat was landelijk.
1: Het lijkt me toch helemaal geweldig om dat soort dingen te mogen doen.
2: Ja, ja, leuk. Het is gewoon leuk. Ik zeg het, zeker als je jong bent, het is de sfeer is leuk. Mensen hebben het naar hun zin. Het is mooi weer, vakantiegevoel. En dan mag je dan in deelnemen, zeg maar. Beroepsmatig, en dat is heel leuk om te doen.

0: Dat was het nummer Addicted, gezongen door Sir Zerp. Spreek ik dat goed uit? Want Arjan van der Niet heeft dit meegenomen. Ik had hier nog nooit van gehoord.
1: Nou ja, het is een recent nummer. Het is een nummer wat nu in de hitlijsten staat. En ik vind het een prettig nummer.
0: Ja.
1: Addicted.
0: Ja, je neemt het natuurlijk niet zomaar mee.
1: Nee, maar dat geldt voor alle nummers wel een beetje natuurlijk. Maar Addicted, ja, verslaafd aan het maritieme deel van mijn leven.
0: Dat wil ik net zeggen, je hebt een verslaving. En dat vind ik leuk om dat te horen, dat het aan het maritieme gedeelte is. Ja. Op een gegeven moment ben je qua functie gaan veranderen bij de politie.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er in je leven?
1: Nou ja, ik heb er 47 jaar gewerkt.
0: Ja.
1: In ieder geval het eerste grote deel dan bij de gemeentepolitie in Katwijk. Nou, er kwamen een aantal reorganisaties natuurlijk, hè, bij de politie.
0: Ja.
1: Waaronder de grote reorganisatie van 1994, toen de Rijkspolitie en de gemeentepolitie bij elkaar kwamen. Ja, dat betekende ook verandering van werkomgeving, van functie, van rol. Uiteindelijk ben ik vanuit het uniformdeel richting de opsporing gegaan. Eerst vrij lokaal, Katwijk-Noordwijk werd toen samengevoegd, de rechercheafdeling. En daarna, bij een latere reorganisatie, werd de recherche met Leiden samen gevoegd. Dus je kreeg Leiden en Bollestreek samen als één recherche-team.
0: En opsporing, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat boeven vangen of juist onderzoek doen wie wat gedaan heeft?
1: Nou ja, het zoeken naar de waarheid, hè?
0: Ja.
1: Gewoon rechercheren. En dan heb je het over middencriminaliteit. Niet te veel voorkomende criminaliteit. Dus iets zwaardere delicten worden dan door de recherche opgepakt.
0: En ook daar zullen ongetwijfeld cases zijn waarvan je denkt, jeetje, daar ben ik nog af en toe wel eens mee bezig. Of met gesprekken met collega's en met professionals, probeer je dat naar de achtergrond te drukken? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, goed. Je neemt allemaal je rugzakje mee.
0: Ja.
1: En daar zitten altijd zaken bij die je niet vergeet. Dat geldt ook voor het strandwerk. Het werk op stranden zijn momenten die je nooit gaat vergeten. En dat werkt bij de recherche precies hetzelfde.
0: Ik kan me voorstellen, als je iemand reanimeert, zie je die mensen trouwens nog wel eens een keertje terug?
1: Nee, nee. Nee, dat niet. Ik weet wel dat mensen in de tijd dankbaar waren natuurlijk. En dat als onze reanimatie gelukt was. En dat gebeurde regelmatig. Ja. En ik heb ook wel eens een goede recensie gekregen van een huisarts. Die ons bezig zag op strand. En met het afvoeren van een patiënt richting het ziekenhuis en dergelijke. Het hele proces. En die heeft daar een mooi brief over geschreven naar de burgemeester in de tijd. Dat is natuurlijk wel leuk. Dat is leuk.
0: Kijk.
1: En dat vergeet je ook niet.
0: Maar dan nu de criminaliteit zoals het nu is. Als je dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden.
1: Ja. Ja.
0: Dan zie je denk ik een verandering.
1: Nou ja, uiteraard. De maatschappij verandert. Dus de opsporing bij de politie verandert mee. Denk ik, vroeger werd het traditioneel gerechercheerd. Daar wil ik alleen mee zeggen van, iemand doet aangifte van een ernstig strafbaar feit en je gaat er onderzoek naar doen. Door middel van het horen van getuigen en het zoeken naar informatie om een zaak bewijsbaar te maken. En dat is op zich vrij standaard werk, wat nu nog steeds gebeurt. Dat verandert in principe niet. Alleen de mogelijkheden tegenwoordig die zijn ook vrij divers. En daar komen denk ik straks op als ik het heb over cold case werk. Het zijn de laatste jaren van mijn opsporingscarrière. Ja, dan ga je toch zoeken naar ultieme mogelijkheden om een zaak alsnog nog op te lossen.
0: En ja, dan maken we nu een sprongetje naar de afgelopen twee jaar. Is AI daar ook bij betrokken?
1: Absoluut, absoluut. En die ontwikkeling gaat zo ontzettend snel dat ik dat niet bij jou. Dat gaat gewoon heel, heel snel, heel rap. Misschien jonge collega's die geïnteresseerd zijn wel. Maar ik in ieder geval niet. Maar ik weet wel dat AI zich ook voor het opsporingswerk best positief kan ontwikkelen.
0: De artificial intelligence. Ja. Dus echt een gigantisch computernetwerk die je meehelpt denken, verbanden ziet die jij niet ziet.
1: Klopt, klopt. Nou, we maken een stapje naar cold case dan. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn zaken die 20, 30 jaar geleden gespeeld hebben. Toen de tijd ook volledig zijn uitgerecherseerd en uiteindelijk in het archief zijn terechtgekomen. En die zaak is toen niet opgelost. Dat betekent, dat was pre-computertijdperk, toen die onderzoeken verricht werden. En die lieten een gigantische hoeveelheid archieven achter. Dus enorm veel verhuisdozen vol met papierwerk. Typischine papierwerk.
0: En dat is allemaal gedigitaliseerd?
1: Dat moest allemaal gedigitaliseerd worden. Dat is een monnikenklus. En daar hebben we ook speciaal vrijwilligers voor in dienst, die de hele dag niets anders doen dan VHS-videobanden digitaliseren. Alle getypte stukken, ook notitieblaadjes en dergelijke, die worden ingescand. En naar een werkbare documenten gemaakt. En dat wordt opgeslagen op het netwerk. Dus pas als dat gebeurd is. Nou, er zijn zaken waar je 32 verhuisdozen vol met papierwerk moet digitaliseren op die manier. Dus inscannen en op het netwerk zetten. En dat moet dan vervolgens ook nog eens een keertje geanalyseerd worden.
0: En ChatGPT en Copilot ja, en hoe ze allemaal heten, die weten daar de toegang te vinden.
1: Juist, nou, u zegt dat goed. Want op dat moment komt de AI wel om de hoek kijken. Hè? Want je kan natuurlijk zoekslagen maken binnen al dat papierwerk. En in een heel rap tempo worden jouw vragen beantwoord. En dat is een hele positieve ontwikkeling voor Codecase.
0: Dus het echt zoekwerk in dossiers, dat hoef je niet meer te doen, want...
1: Nou, AI doet het werk voor je. Maar ik zeg het, zoals ik zei, dat is in ontwikkeling. En we hebben ook vrijwilligers, oud-collega's ook, die thuis die zaken zitten door te worstelen. En die zoeken naar openingen in zaken. En die geven ook advies of een zaak al dan niet opgepakt zou kunnen worden.
0: Misschien een vraag die, ik weet niet of ik die mag stellen, maar een van de bekende mensen uit Noordwijk die spoorloos verdwenen is, Arie Corbeeg. Ja. Zijn fiets die gevonden is in Den Helder. Ja. Mag je daarover praten of weet je daar iets van? Hoe zit dat?
1: Ik mag er iets over zeggen. Kijk, ik mag natuurlijk nooit opsporingsinformatie vertellen. Maar ja, Arie Corbeeg is een bekende Noordwijk die al jaren zoek is. Hij is inderdaad op de fiets van huis vertrokken. En uiteindelijk in Den Helder hebben we zijn laatste verblijfplek gevonden. Maar daarna is iedere zoekrichting doodgelopen.
0: En dan maak je denk ik, want ik zit natuurlijk ook te kijken geregeld naar het programma Hunted. Ja. Kijk je daar ook wel eens naar?
1: Ach ja, af en toe. Ja, goed. Ik kijk liever naar een programma als Blauw, wat op dit moment op tv speelt. Want het is best wel wat realistischer dan Hunted. Ja.
0: Die Haagse agent die geconfronteerd wordt met die man die met zijn mes aan het rondsteken is in Scheveningen.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, dat is,
0: met Suzanne Ingen-Urik, hoe ongelooflijk betrokken die met arrestanten en zo en de mensen in Urk omgaat.
1: Ja, en dat is realistisch politiewerk. Ja, absoluut. Ja.
0: Kun je daarvan genieten als je dat soort dingen ziet? Dan denk je, wauw, of zeg je nou, ze is wel een beetje gescript of gek.
1: Ik vind ze tot op heden behoorlijk natuurlijk overkomen. Dus echt wel, ik herken het werk, laat ik het zo zeggen. Dus als ik dingen herken vanuit mijn carrière, uit die beeldopname, dan zeg ik van nou, dan doe je het toch goed. Dan maak je je programma realistisch. En dat klopt ook, een goede weergave van wat er werkelijk gebeurt.
0: Geweldig lijkt me dat. Ja.

0: heel bekend nummer natuurlijk. De Orinoco Flow, gezongen door Enya. Arjan van der Niet, waarom heb jij dit nummer meegenomen?
1: Ja, dat mag logisch, dat mag duidelijk zijn. Hè. Het is zo'n ontspannen nummer over het wegvaren van een boot. Nou is de vlaggetjesboot Albatros geen zeilboot, het is een sloep. Maar de ontspannen sfeer van dit nummer, dat komt helemaal terug in het varen met die sloep.
0: Daar gaan we dadelijk uitgebreid over doorpraten. Want ik wou heel eventjes dat cold case waar je nu mee bezig bent. Ben je daar nog steeds mee bezig? Of nee, ben je nou met pensioen? Of?
1: Ja.
0: Je bent met
1: pensioen? Ik ben met pensioen. Met een soort pre-pensioen.
0: Ik proef het maar.
1: Ja. Nee, ik kon met een mooie regeling 3 jaar eerder stoppen. Dus ik ben met mijn 64ste gestopt. Maar wel als vrijwilliger doorgegaan. En dat vrijwilligerwerk bestaat alleen uit het geven van presentaties voor collega's, vakmanschapsdagen en dergelijke. Maar ook externe. Universiteiten, hogescholen. En dan geef ik een lezing over het werk bij cold case zaken in Den Haag, in mijn geval.
0: Waarom begin je aan een cold case zaak? Is dat iets wat de familie zegt van, zouden jullie dat niet eens uit kunnen zoeken? Of wordt er vanuit hoger hand gezegd van, probeer dat nog eens op te zoeken?
1: Nee. Je intrinsieke motivatie, met een prachtig woord, moet in dit geval zijn bij cold case dat je de nabestaanden of achterblijvers in dit geval, want mensen weten ook vaak niet waar iemand gebleven is, kijk naar Ariko B.
0: Ja.
1: Dan heb ik het niet over nabestaanden, maar over een achterblijver.
0: Ja.
1: Je wil die mensen enige helderheid geven. En die motivatie die maakt dat je bij cold case werkt. Niet direct het boeven vangen. Natuurlijk, je wil een zaak bewijsbaar maken en je wil zijn zaken rondkrijgen. Maar je werkt primair voor de helderheid voor nabestaanden en achterblijvers.
0: En hoe ver ga je dan terug in de tijd of is daar geen grens aan?
1: Dat is eigenlijk onbeperkt hoe ver je terug gaat in de tijd. Maar de zaken die bekend zijn, die gedigitaliseerd kunnen worden, waar we nog informatie van kunnen terugvinden, dan heb je het over 20 tot 30 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, dat is best wel lang terug. Ja.
0: Ja, dus over zaken die begin 1900 speelden, daar zijn geen dossiers van, daar is helemaal niks van.
1: Daar is niks meer van.
0: Nee,
1: daar vind je niets meer van. Het is echt een monnikenwerk om ook al die stukken na al die reorganisaties nog eens een keertje te gaan vinden. Hè. Want ook als een zaak 15 of 20 jaar oud is en er zijn wat reorganisaties geweest, dan hebben die stukken fysiek, hebben die ook een verhuizing meegemaakt.
0: Die hoef jij toch niet te zoeken?
1: Nee.
0: AI toch?
1: Nee. Dan moet je echt wel fysiek naar een gemeentearchief of iets dergelijks gaan. Want daar worden die dingen opgeslagen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe pak je zoiets dan aan? Waar ga je beginnen? En met hoeveel man doe je dat?
1: Ja, die afdeling cold case, er zit landelijk geen structuur in. Dat houdt in dat iedere eenheid zijn eigen cold case afdeling inricht. Of in mag richten.
0: Okay.
1: En onze afdeling in Den Haag is dan best wel redelijk goed bezet. Met een aantal vaste regisseurs. Beroepsregisseurs. Ervaren regisseurs. Maar aangevuld met een groot aantal vrijwilligers. En vrijwilligers kunnen ook van buiten de politie komen. En we maken dankbaar gebruik van dat soort vrijwilligers. Want die brengen allemaal hun eigen expertise mee. Bijvoorbeeld een oude rechter. Die is ook vrijwilliger bij de politie. Een ex-advocaat. Een psycholoog, een psychiater. Iemand die financieel achtergrond heeft. Nou, dat soort vrijwilligers die kunnen ons echt allemaal wel helpen bij bepaalde items binnen zo'n zaak.
0: Dat lijkt me geweldig om dan na een periode. Want hoe lang doet zo'n doeljuur over zo'n onderzoek? Dat varieert natuurlijk.
1: Ja, dat ligt eraan hoe zo'n onderzoek loopt.
0: Maar aan het eind dat jullie een oplossing hebben, dat moet ook een geweldig gevoel zijn.
1: Ja. Ja, maar ook dat, dat je de nabestaanden dus een helderheid kan bezorgen, dat gaat. Dat kun je vrij snel, daar ben je vrij snel klaar mee aan het eind van zo'n zaak. Of niet, hè, want zo'n zaak kan ook natuurlijk doodlopen weer. Hè. Dat gebeurt gewoon ook heel regelmatig. Maar uiteindelijk, als er dan een verdachte is en die wordt aangehouden en die wordt uiteindelijk veroordeeld, dat proces duurt ook weer een aantal jaar vaak. Dus dat kan nog wel even duren.
0: Uiteraard. Zijn ook daar weer dingen bij die je bij zijn gebleven?
1: Nou ja, de zaken die ik gedraaid heb, dat waren de zaken die landelijk ook wel heel veel bekendheid gekregen hebben. En dat is ook iets wat typisch cold case is. Cold case is tegenwoordig hot.
0: Ja.
1: En mensen die vinden dat interessant. Dus er wordt heel veel media-aandacht aan gegeven. Zowel landelijke pers als regionaal, als kranten en social media. En daar maken we ook dankbaar gebruik van, hoor. Want wij zoeken ook echt wel social media en de regionale omroepen op om onze zaken aan de gang te maken.
0: Er is veel veranderd, denk ik, met wat dat betreft. Dus dat je multimediaal in de weer kunt.
1: Klopt. En dat zei ik net al. Het traditionele regisseren is verouderd, is ouderwets. Dus je zoekt nu echt wat meer. Ja, je zoekt het publiek op. Je zoekt gewoon informatie. Dus je benadert actief het publiek op welke manier dan ook. Kan via een podcast, zoals dit.
0: Ja.
1: Want we maken ook gebruik van podcast. In een van de laatste zaken die ik gedraaid heb. Dat was een liquidatie. Hebben we ook een podcast gemaakt van 6 afleveringen. En daar kwam iedereen aan het woord. Politiemensen, iemand van het pakket, van het OM. Nabestaanden. En anderen. Die podcast die werd goed beluisterd ook.
0: Die is gewoon openbaar. Die kun je in bijvoorbeeld Podbean of bij het AD.
1: Ja, die was van het NRC, was die, meen ik.
0: Het NRC.
1: Een podcastserie, ja. Ja, die is gewoon openbaar en die kun je gewoon meeluisteren. En die kan ook echt de diepte in zo'n zaak.
0: En die podcast heeft een naam, denk ik?
1: Ja, deze specifieke zaak. Dat is De Moord op de Indiaan.
0: De Moord op de Indiaan. Ja, dus als je daarop gaat zoeken, dan heb je 6 afleveringen waarvan je denkt, wauw.
1: Leuk om te horen. Echt een hele leuke manier van het actief zoeken naar informatie. Want je hoopt natuurlijk met zo'n podcast dat mensen met informatie komen. Dat ze denken van, hé, ik heb dat gehoord op die podcast. En daar weet ik iets van. En dat wil ik kwijt. En dat is cold case werk.
0: Arjan. Op een gegeven moment lees jij in de krant dat Arie van der Lippen, Jo van der Lippen, die begint wat oud te worden. Zijn broer heet Arie, toch?
1: Arie van der Lippen, ja.
0: Zijn broer Jo, die begint wat ouder te worden. En dat gaat allemaal niet zo makkelijk. En hoe is dat vanaf het begin, hoe is dat gaan lopen?
1: Nou ja, de corona kwam, hè. COVID kwam. Dat was ook voor Jo het moment dat hij niet meer mocht varen of niet meer kon varen. Dus een jaar of 5 geleden is die boot aan de kant gegaan en Jo heeft daarna niet meer gevaren. Daar kwam natuurlijk bij dat Jo ook wat ouder werd. Misschien wat fysieke ongemakken en dergelijke. Dus het kwam er gewoon niet meer van. Dus die boot die kwam te koop.
0: Oké. En daar hebben ze een liedje van gemaakt.

0: het nummer Albatros. En volgens mij is dat speciaal gemaakt door Fleetwood Mac voor de Albatros uit Noordwijk. Dus op een gegeven moment was die te koop en toen kwam je met Paul Lente. En toen dachten jullie, dat gaan we eens doen.
1: Ja. Nou ja, ja. Niet het varen direct.
0: Nee, nee. Maar, ja, dat is nog een hele geschiedenis
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat is een heel verhaal. Ja, ja, ja. Ja, nee, Paul die belde mij op van joh, weet jij het telefoon hebben van joh, want die boot die staat te koop. Ik wist dat nog niet eens. En ik wil die boot wel kopen. Puur uit hobby, die boot opknappen en dan weer verkopen. Dat was eigenlijk zijn doel. Dus ik zei van nou, ik weet het nummer niet, maar ik loop wel even langs. Ik ga wel even bij jou langs. En dan vraag ik wel naar zijn nummer en dan kan je bellen. Dus zo gezegd gedaan. Jo was niet thuis, maar zijn vrouw wel. Dus ik heb daar echt een hele tijd met zijn vrouw gesproken over de boot. En ik heb ze met elkaar in contact gebracht. Meer eigenlijk niet.
0: Oké. En dan las ik op de site, het is van origine de Deense sloep. En die is in Katwijk gebouwd.
1: Ja.
0: In de jaren 50 van de vorige eeuw. En hij is gemaakt van teakhout. En hij maakt deel uit van een serie van 13 reddingsboten van de... Ja. Eierlandklasse.
1: Ja, ja. Ja, Eierlandklasse. Hij is gebouwd in Katwijk, hè, door de firma. Ja. De gebroeder Staat in die tijd. Het waren hele bekende botenbouwers. En die hebben die hele serie boten gebouwd. In een bepaalde specifieke vorm. Naar Deens model. Inderdaad. En ze noemden die boten de Eierlandklasse. Dat waren boten die waren gebouwd om reddingen te doen. Hè. Dus zijn reddingssloepen in basis. En waarom eilandklassen? De eilandse gronden die liggen rond de eilanden Texel ter Schelling, die bocht. Waar onze zeestromingen vrij sterk langs gaan. En vorige eeuwen vergingen daar heel veel boten. Dus er was een noodzaak om dat soort reddingssloepen te bouwen. Die werden langs de hele Nederlandse kust werden die uitgezet. En die werden ook gebruikt door de reddingsmaatschappijen. Zoals bijvoorbeeld de Kurt Carlson hier in Noordwijk. Dat is ook een boot uit dezelfde eilandklasse. Waarom eierlanden? Ik heb dat dus opgezocht. Waarom heet dat nou eierlandklasse? Nou, ik heb begrepen dat dat is omdat er heel veel meeuwen broeden op die eilanden. En die eieren van die meeuwen werden vroeger... heel veel geraapt. En in Amsterdam, in het rijke Amsterdam... gebruikt voor allerlei broden en koeken en dergelijke. Daar werden die eieren voor gebruikt. Dus daarom noemden ze dat de eierlandse gronden. De gebieden waar heel veel eieren lagen, meeuweieren.
0: Maar als ik nou ga terugkijken... want Jo van der Lippe, die heeft 55 jaar gewaar. Hoe oud was die Albatros, zoals die nu heet... hoe oud was die dan als reddingsboot... Of heeft Jo eerst nog een andere boot gehad?
1: Nee. Jo is begonnen in 1961 of 62.
0: Ja, zoiets.
1: Die boot is van 1960, die is afgeleverd aan een Katwijker. Meneer Van Duin, heb ik afgelopen jaar nog meegevaren trouwens.
0: Ja, dat heb ik ook op. Dat kan ook. Ja, dat schijnt ook weer wat spelen.

0: Charles geweest.
1: Ja, wel heel apart, ja. Ja. Maar Jo heeft hem al na 2 jaar of zo overgekocht.
0: Okay.
1: En hij is direct ook gaan varen als rondvaartboot. Dus deze boot heeft nooit als reddingssloep gefunctioneerd.
0: Oké. Ja, dan heb ik daar een denkfout gemaakt. Ja. Maar geweldig toch dat hij dan zijn nieuwe boot en dan op het strand.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk heel uitzonderlijk dat die man dat zo lang heeft kunnen doen. Dat is werkelijk onwerkelijk gewoon. Want hij heeft echt wel heel ver op zee gevaren met die boot. Vroeger naar het Remmeiland.
0: Ik wou net zeggen, het Remmeiland is die ook nog geweest. Met Noordwijkers die daar natuurlijk even naar boven wilden klimmen.
1: Juist. Ja,
0: en als de zendpiraten daar zelf ook nog in de weer gingen.
1: Klopt, ja.
0: YouTube staan daar nog filmpjes van.
1: Ja, nou, ik zou dat zeker niet... Ik zou het niet meer doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
1: Maar hoor, lekker dicht bij de kust blijven. En het zicht op de boulevards houden, vind ik prima. Je hoeft niet zo ver in zee.
0: Nee, hè. Die iconische kop van Jo, als je die kijkt. En als ik nou tegenover me kijk, dan denk ik... Arie, ik zou mijn baard een beetje laten gooien.
1: Nou, ik ben zeker niet iconisch.
0: Nee,
1: absoluut niet. Ik ben ook geen Jo van der Lippe, ik ben gewoon Arjen van der Niet. En ik denk dat het goed is als mensen mij herkennen als Arjen van der Niet... en niet als Jo van der Lippe.
0: Je koopt die boot en dan?
1: Ik raakte dus met de vrouw van Jo, met Anja, in gesprek. En mijn pensioen was aanstaande. Toevallig, net in die tijd dat Paul mij belde voor die boot... mijn pensioen die stond gepland. En toen kwam eigenlijk het idee van, joh, waarom zou ik dan eigenlijk niet proberen dat gewoon voor te zetten, die traditie? Inmiddels had ik begrepen dat 99,9% van de Noordwijkse bevolking die boot graag op zee wil blijven zien. Dus het sentiment was daarvoor. Ja, alleen de politiek was natuurlijk op zich wel vrij lastig. Hè? Want de APV heeft ook zo zijn regels. En het is niet makkelijk om een vergunning te krijgen. Hè? Dus dat was echt wel een barrière om die traditie te kunnen voortzetten. Dat is een heel proces geweest.
0: Maar toen kwam onder andere Thomas Steenvoorde.
1: Ja.
0: Die heeft politiek gezien. Kijk, hij is natuurlijk een tijdje de piloot geweest van de Paul Johannes.
1: Ja.
0: En de redboot. Ja. En die wist natuurlijk van een heleboel dingen over het maritieme gedeelte. En die dacht politiek gezien, hé.
1: Ja. Nou, die pikte dat signaal op. En misschien wel een beetje een slimme strategie van mezelf geweest. Want ik ben natuurlijk zelf social media een beetje opgegaan. Van, joh, hoe zouden jullie het vinden als die boot weer ging varen? Nou, ja, de reacties waren natuurlijk enorm. En Thomas die pikte dat haarfijn op. En die nam contact op met mij. En die zei, van, joh, wat vind je ervan als ik dat in de politiek ook op de agenda zet? Nou.
0: Ben jij wel eens opstapper geweest op de Paul Johannes?
1: Nee.
0: Helemaal niet.
1: Nee. Ik ben vroeger wel een keer in Katwijk met de redboot mee geweest. Maar dat was in de tijd dat ik zelf op strand werkte.
0: Bij de politie werkte, ja.
1: Ja.
0: Dus je had niet echt vaarervaring?
1: Niet met deze redboten, nee.
0: Nee.
1: Wel met de motorboten van de politie. Dat was ook best een hele leuke, goede boot. Maar niet op het formaat van de Paul Johannes en... de Koetkals of iets dergelijks. Dat niet, nee.
0: Dan ben je dus politiek, ben je aan het zoeken naar een oplossing om vergunning te kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Hetzelfde probleem als die er met de strandrups geweest zijn.
1: Ja.
0: Dat het Noordwijkse strand is openbare weg. En in Katwijk bijvoorbeeld is het strand openbare ruimte.
1: Ja.
0: Heb je daar met de Albatros, met de boot, ook mee te maken met dat soort regelgeving?
1: Nou... ik had meer te maken met de beleidsnota die een jaar of 6 geleden, 7 geleden inmiddels is uitgekomen. En daarin staat eigenlijk expliciet dat de gemeente Noordwijk geen gemotoriseerd verkeer, vaarverkeer voor de stranden wil hebben. En daar heb je al iets. Hè? Want hoe past dan een vergunning voor de Albatros in zo'n beleidsplan? En ja, daar moet politiek over gesproken worden.
0: Ja, want waar waren ze bang voor?
1: Nou ja, er zijn de periodes geweest dat ze een bananenbootcultuur gingen creëren. En dat wil men natuurlijk niet meer. Daar heb ik alle begrip voor. Maar ik denk ook niet dat de Albatros een soort bananenboot imago heeft. En dat zal hij ook nooit krijgen.
0: Heiligschennis.
1: Ja, bijna wel, ja. Ja. Nee, maar heel begrijpelijk dat dat een heikel punt is voor de politiek. En er komt nog eens een keertje bij dat als ze mij een vergunning geven... zouden geven, dan moet tegenwoordig, dus Europese regelgeving, moet Mario uit Griekenland ook kunnen opteren voor diezelfde vergunning. Dus precedentwerking heet dat dan. Waarom ik wel een vergunning en Mario uit Griekenland niet? Dus ook dat was een discussiepunt voor de Noord-Rijnse politiek.
0: Zo gaan we dat niet doen.
1: Absoluut.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Perfect Day, gezongen door Lou Reed, ja. Meegenomen door Arjan van der Niet. Arjan, waarom Lou Reed?
1: Waarom Perfect Day?
0: Ja, die heb je natuurlijk de komende zomer weer heel veel nodig op het strand.
1: Nou, je hebt, ja, sowieso financieel heb ik die wel heel veel nodig, hè, want ik ben er gebaat bij prachtig weer. Dus ja, we zoeken naar de perfecte dag om te kunnen varen. En dat is bij aflandige wind of een hele, hele zachte zeewind. Maar met weinig golfslag in ieder geval.
0: Dus met aflandige wind heb je weinig golfslag. Ja. Maar dan moet je tussen de kwallen doorvaren, of valt het wel mee?
1: Dat is inderdaad wel een probleempje. Maar je hoeft niet te zwemmen, hè, met albatros. Je kan gewoon varen. Dus ja, dat is voor mij een perfect day. Mooi weer, blij gezicht aan boord. En gewoon een rondje varen. En dan is mijn dag... Okay. Perfect.
0: En ben je dan ook iemand, net zoals Jo, dat je dames over het water loopt naar de trap achterin? Of heb je een andere mogelijkheid nu om aan boord te komen?
1: Ik laat ze lekker zelfredzaam naar die boot ploeteren. Alleen als het echt nodig is, wil ik ze wel een zetje geven. Maar nee. Dat, je kan vrij ver aan de kant komen met die boot. Zeker als er weinig golfslag is, dan stap je zo aan boord met het trapje.
0: Dus, ik denk dat het een bijna vlakke onderkant is. Daar zit geen kiel aan, toch?
1: Nee, er zit wel een tunnel om de schroef heen.
0: Ja, voor de schroef.
1: Dus je kan hem helemaal tegen de strand aanvaren zonder dat je schade hebt. Het is ook niet gevaarlijk voor omstanders. Je stapt zo over je trapje gewoon aan boord. Geen enkel probleem.
0: En dan ga je een 3/4 uur varen?
1: Zoiets, ongeveer 3/4. Soms iets langer, soms een uurtje. Ik vaar gewoon de 2 boulevards langs op een hele ontspannen manier. En ik steek zee in een stuk. En dan maak ik hem rond richting het noorden weer. Richting de Eindhovense Slag. En dan bij Beachbreak kom ik weer een beetje aan de kant. En dan dobber ik weer rustig richting de plek waar ik mensen opgepikt heb.
0: En je schuift elke keer één strandend op?
1: Nou, ik kijk even waar de drukte, waar de mensenmenigte is. En daar ga ik maar aan de kant.
0: Hoe ga je nou naar het weer kijken? Daar heb je denk ik een heel aantal sites voor. Om dat in de gaten te houden wat de verwachtingen zijn.
1: Ja. Nou ja, uiteraard. En zeker als je een lange periode verwacht van mooi weer. Ja, dan ben ik fulltime bezig. Mijn vrouw zei van, nou, jij gaat met pensioen, maar ik wil je niet thuis hebben. Ik zei, nou, dat komt goed. Dus de albatros is wat dat betreft perfecte dag.
0: Je vrouw zit instemmend glimlachen. Ja. Gaat zij mee aan boord voor koffie te schenken en een blikje bier open te drinken?
1: Nee. Nou, ze gaat alleen mee als ze zin heeft. En ze denkt van, nou, het is lekker weer, ik ga even een tochtje meevaren. Maar dat is ook niet al te vaak.
0: Dus... Er zijn mensen die zeggen, ja, maar Arjan, dat stuk hier voor de kust, dat vind ik eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk wel eens eventjes naar Katwijk op en neer.
1: Dat kan. Dat kan. Zo heb ik ook de eerste eigenaar van die boot een keertje vervoerd.
0: Meneer Van Duin was dat. Meneer Van Duin.
1: En die woont ergens in de Betuwe nu. Maar met zijn kinderen en familie heb ik hem een tochtje richting Katwijk. Ik heb mezelf laten sturen ook in zijn voormalige boot.
0: Blij verrast.
1: Ja, dat is natuurlijk geweldig om te doen. En zo heb ik ook met Jo al een keer gevaren richting Katwijk afgelopen zomer. Nou, geweldig. Gewoon geweldig om...
0: Jo is in de tussentijd tegen de 90, denk ik, hè?
1: Ik denk 89.
0: 89, ja.
1: Ja. Dus ik heb jou ook weer laten varen van de zomer. En dat is erg leuk. Erg leuk om te doen.
0: Ja, dan komt er natuurlijk wel een heleboel terug.
1: Ja,
0: absoluut. Een van de mensen die naam wil ik toch eventjes noemen, Harry Beuk. Ja. Wat voor een rol heeft hij hierin gespeeld? Hij was de eerste matroos. Of...
1: Ja. Nou ja, goed. Ik met Harry zit ik samen in een volleybalclubje. Allemaal mensen van mijn leeftijd. Net allemaal gepensioneerd. Dus een vriendenclub. En een aantal van die mensen, van die vrienden, die helpen mij met mooi weer met die boot. Is wel nodig ook hoor, want het is best wel een zware boot. Hij moet gelanceerd worden, hij moet gedraaid worden. En ja, dus ik heb echt wel iemand nodig om te helpen. En Harry doet dat volle overgave. Dat vindt hij hartstikke leuk om te doen.
0: Hey, want het lanceren, je rijdt die trailer waar die boot op staat, die rij je met een tractor de zee in.
1: Ja. Zo ver mogelijk. Dus die boot heeft maar een halve meter nodig en dan drijft hij al. Maar hij moet een stukje zee in en hij moet gaan drijven. En dan moeten we hem handmatig omdraaien. En vanaf dat punt kunnen we wegvaren. Ja.
0: Als de mensen aan boord komen, moeten ze dan allemaal zwemvesten aan? Hoe is die regelgeving tegenwoordig? Want bij Jo heb ik nooit mensen met een zwemvest zien zitten.
1: Nee, maar je hebt wel een bepaalde verantwoording.
0: Ja, zeker.
1: We zijn ook goed verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Maar je moet iedereen een zwemvest aanbieden. Dus ik heb heel veel zwemvesten aan boord voor alle grote en alle verschillende maten en gewichten, noem het maar.
0: Ja, vooral voor de kinderen natuurlijk.
1: Vooral voor kinderen, zeker voor kinderen. En kinderen wil ik ook absoluut dat ze een zwemvest dragen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Want hoe speels zijn ze en hoe, hoe snel zijn ze met...
1: Ze hangen overboord en ze willen met een hand in het water en noem het maar. Dus ik wil dat die kinderen gewoon een zwemvestje dragen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Langzaam laten we het laatste nummer gaan van Digidex, De Zon Op. Arjan, wat voor zomer gaan we tegemoet? Heb je daar een idee over?
1: Nee, ik heb het.
0: We eens naar kijken naar 2020 toen we de COVID hadden. Die eerste 3 maanden van de COVID was waanzinnig weer. Als je gaat kijken naar de opbrengst van de zonnepanelen in die tijd.
1: Ja.
0: Beste, de top opbrengst. Dus er is zoveel zon geweest.
1: Ja, ik hoop dat we periodes krijgen met stabiel mooi weer. Dat is natuurlijk mijn ideaal.
0: Kunnen ze boeken bij je of moeten ze gewoon naar het strand?
1: Ik kan via de website kunnen ze mij bereiken. Niet alleen voor om een rondvaartje te reserveren, want je zou met je familie bijvoorbeeld je boot kunnen afhuren. Maar ook bijvoorbeeld voor as uitstrooien. Dat doe ik ook. En het is echt een bijzonder waardevol en respectvol ceremonie, zou ik bijna zeggen. En daar maak ik iets speciaals van.
0: albatrosnoordwijk.nl.
1: Absoluut.
0: Dankjewel Arjan dat je een tijdje aan ons wilde besteden.
1: Geen dank.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
8: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
7: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Ah, mijn rug.
14: Beweeg.
13: Hé, wat? Huh?
14: Ik ben het. Je rug.
13: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
15: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
17: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
18: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: Ja, dit werk van de Amerikaanse componist Michael Kamen is afkomstig uit de film Robin Hood, Princess of Thieves uit 1991. Ja, het verhaal dat gaat over Robin of Locksley, die naar de kruistochten gevangen zit in Turkije. Ja, hij ontsnapt dankzij de hulp van de Moorse medegevangenen. En wanneer de twee terugkomen in Engeland, dan komt Robin erachter dat zijn vader gedood is door de sheriff van Nottingham en dat het volk door hem onderdrukt wordt. Ja, hij vlucht naar het Sherwood Forest om van hieruit samen met de bevolking van Sherwood een rebellenstrijd aan te gaan met de sheriff. Ja, en hoe dat afloopt, wow. Ja, en hiermee open ik het uurtje Andere Muziek op Bo. Elke zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker weer weg te dromen. Ja, en als u wilt, kunt u op woensdagavond dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero, de mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Brandenburg Concert nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Ja, de Brandenburgse Concerten is de bijnaam die door de 19e eeuwse Duitse muzikoloog en Bach-biograaf Philipp Spitta werd gegeven aan een verzameling van 6 concerten in verschillende wisselende instrumentale bezettingen. Die Johann Sebastian Bach in 1721 opdroeg aan Christian Ludwig. Dat was de markgraaf van Brandenburg. Ja, Bach zelf die gaf zijn verzameling de algemene naam 6 concerten met verschillende instrumenten.

Herfst. Afkomstig natuurlijk uit de verjarige tijden. Ja, de verjarige tijden, oftewel Le Quattro Stagioni, zoals de Italianen zeggen, is een cyclus van 4 vioolconcerten gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Ja, en hij componeerde dit werk in 1723. De verjarige tijden zijn zowat de bekendste vioolconcerten van Vivaldi en behoren zeker tot de populairste werken uit de klassieke muziek.

0: Ja, en met muziek uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky zijn we helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
6: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
5: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

En na een bloedhete dag is het nu wat draaglijker in de avond. En het is dinsdagavond even na zevenen. Nog steeds warm buiten en ook in de studio. Maar ja, dat moet lukken. Welkom bij het één na laatste uurtje Terug naar Zee. Het wekelijkse shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Hoezo één na laatste, hoor ik u denken. Wel, de zomerperiode komt eraan en er geldt een zomerstop vanaf ongeveer 1 juli. En dat het zomer is, ja, dat merken we volop. Veel water drinken is dan het motto. Volgende week is dan de laatste voor de zomerstop. Maar dan wordt het ook mijn laatste live-uitzending van Terug naar Zee. Na de zomer keer ik, zoals het er nu naar uitziet, niet meer terug op de radio. Daarover volgende week meer. Nu na vanavond, een keur aan artiesten komen weer langs uit binnen- en buitenland met bekende shanties. De uitzending begin ik met de ballade der vermisten van de virtuose matrozen. Veel plezier!

U hoorde Shanty Crew Buitenboord, het album The Mollywalk en het nummer, dat is het album, en het nummer heette Lowlands. En dan gaan we door naar Sootje Vis, dat is een viswijvenkoor. Die namen in 2014 een album op Wat ik hoor en het heet Manden vol vis.

Ja, u hoorde de Oden, der Odenwalder Chanticoor. Op het album America staat, moet ik zeggen, Golden Vanity. En daarvoor horen nu de Shanty Crew met John Kanaka. En dan gaan we door naar Heimwee.

schenk de glazen weer vol. De barpianist speelt een lied van zee en van zon, van een land ver van hier, van heimwee en zeemansverdriet.

dagen later, het huis wordt wat klein. Zijn vrouw kijkt hem aan, snapt het niet. Dan draait hij een plaat en luistert wat stil naar heimwee en zeemansverdriet.

Het Wapenvelds Piratenkoor die nam een nummer op en zij noemde het De Arend. Maar wij kennen het vooral als De Machtigste Koning. En dan gaan we door naar de Furies met Steal Away.

De Zingende Zalmvissers. En die maakten een album, dat noemden ze Wereldreis. En daar staat dit nummer op. Sam Malone met solist Arie Slingeland. En daarvoor hoorde u de havenzangers met Jan Maat Hout van Zingen. En dan gaan we vervolgens door naar Chanticoor Spier met Ben je mijlen ver op zee?

U hoorde de Sailor Man van BZN. En daarvoor hoorde u Tango Chico van Chanticoor het Kraaienest. En we gaan door naar het Ameland Chanticoor. En die gaat vertolken Shenandoah.

Ja, nog een paar minuten en dan is het uurtje weer voorbij. Maar niet getreurd, de herhaling kunt u woensdagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds ook beluisteren. Maar u kunt hem ook tussendoor beluisteren via de Bo-website via Uitzending Gemist. Ik zou zeggen, pluk de dag, blijf lachen en gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Door Al Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. verleden, over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.